toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. De Muur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van 1 van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Calypso. Blend. 5 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 6 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste

0: Blend. 7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
1: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
0: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
2: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
0: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

Niet zo gek lang geleden was ze nog hier, namelijk afgelopen zaterdag deed ze groot concert in de AFAS Live in Amsterdam. Jill Scott hoorde je met Getting in the Way. En daarvoor Montel Jordan met Something for the Honeys. Hey.

0: woensdagochtend. Goedemorgen, Jasmine.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij even lekker aan het rekken en strekken?
1: Dat is zo fijn. Dat is zo lekker. Dan zo'n gaap erachteraan. Zo.
0: Ik zag hem, ja.
1: Heerlijk.
0: Maar je hebt er wel zin in vandaag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en je bent niet met het OV gekomen?
1: Nee, ik ben gewoon met de auto.
0: Want in het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van ritten. Aanleiding voor de staking is het mislukken van de CAO. Onderhandelingen, ja. Machinisten en chauffeurs van de vervoerders Arriva, Keolis, Qbuzz, Transdev en EBS zijn door de bonden opgeroepen om te gaan staken.
1: Ja, dus, ja, ze zeggen ook dat als het niet verandert gaan ze één keer in de week of één keer in de maand staken.
0: Eén keer in de week, ja,
1: Eén
0: zelfs.
1: Eén keer in de week zelfs.
0: Ja.
1: Dang.
0: Ja.
1: Spittig.
0: Het schijnt in de grote steden mee te vallen.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dan heb ik het over Amsterdam en Den Haag met name. En Rotterdam en Utrecht.
1: Ja.
0: De provincie heb je het moeilijk.
1: Dan, ja, en je
0: ook
1: weet
0: daar
1: toch,
0: zijn ook niet zoveel bussen. Hè? Dan heb je één halte en dan kilometers niks.
1: Ja, die bushaltes die verdwijnen toch ook?
0: Dus ook dat toch, ja.
1: Er worden
0: ook nog minder gebouwd.
1: Ja, dus dat.
0: Nou, dan ander nieuws over Tupac. Kiffy D, Dwayne Davis, die is gewoon veroordeeld tot 40 jaar voor de dood op Tupac. 40 jaar tot levenslang. Dat is bijzonder, want het is dus gisteren gebeurd. En er is zoveel aan vooraf gegaan. Het is 30 jaar na de dood van Tupac.
1: Ja.
0: Hij heeft een boek geschreven, die Kiffy D, tussendoor. Hij is heel veel geïnterviewd. Hij dacht dat hij een soort van vrijwaring had, omdat hij eerder een deal had met justitie in de Verenigde Staten.
1: Mm.
0: Maar nu dus toch veroordeeld. Terwijl hij niet de schutter was, maar wel degene die het wapen heeft aangeleverd.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heeft zijn neef geschoten. En hij zat dus in een auto met 4 mensen, of 4 totaal. En 3 van de 4 leven al niet meer.
1: Ja, dus
0: Kiffy,
1: ja.
0: Die is de enige die is overgebleven.
1: Ja.
0: Maar het plan schijnt wel uit zijn koker te komen.
1: Ja, dan moet je op de blaren zitten.
0: Ja.
1: Toch?
0: Maar wel een ding. Dit was wat de rechter daarover zei.
2: You don't get to take a man from his family. You don't get to take his very life, his whole future from him, and just walk away from it. Especially when that man is Tupac Shakur. As to the first degree murder portion, you are sentenced to 20 years to life. As to the deadly weapon enhancement, you are sentenced to a mandatory consecutive 20 years to life. The aggregate sentence is 40 years to life. You have 731 days credit time served toward that sentence.
0: Ja,
1: wow.
0: Dus opgeteld is het 40 jaar leven.
1: Ja.
0: En die man is 63.
1: Nou ja, hij gaat er nooit meer leven uitkomen natuurlijk.
0: Dus nee, die komt nooit meer vrij.
1: Nee.
0: Dat is gewoon klaar inderdaad.
1: Ja.
0: Hij leverde het wapen dus aan voor zijn neef Orlando Anderson. Die had eerder een vechtpartijtje waar Tupac ook bij betrokken was. En het was dus een soort van wraak. Alleen was dat vechtpartijtje ook weer wraak. Want die Orlando Anderson zou iemand zijn ketting hebben gestolen.
1: Oh my gosh.
0: We gaan er straks ook over bellen in de show om nog even het fijne ervan te horen.
1: Ja.
0: Dan bellen we met misdaadverslaggever Wilson Boldewijn. Het is ook 54 jaar geleden precies vandaag dat Michael Jackson zijn eerste nummer 1 hit had. Namelijk Ben. Dit is niet Ben, maar dit is Jam van Michael Jackson, The King of Pop.

0: Night van Kelly Rowland en Method Man. De soundtrack van Relationship Goals, een film die nu op Amazon Prime staat.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, vandaag is de classic eigenlijk een ode aan een man. Die natuurlijk veel voor ons heeft betekend. Hij heeft echt een stempel gedrukt op R&B en soul. Ja. En dan heb ik het over D'Angelo. Of Michael Eugene Archer, zoals hij op zijn paspoort stond. Hij is helaas niet meer onder ons. Het is vandaag ook precies een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van hem. Hij is overleden aan alvleesklierkanker.
0: Mm-hmm.
2: En ik had zoiets van, ja, welke track moet ik dan laten horen van deze man?
0: Moet je kiezen,
2: want het
0: hè?
2: Is zo ontzettend lastig.
0: Ja.
2: Want hij heeft zoveel te gekke tracks uitgebracht. En toen dacht ik, oké, ik ben natuurlijk die oldschool chick, dus het moet wel eentje zijn van ergens in zijn begincarrière. Mm-hmm. En toen heb ik gekozen voor deze parel van een track, Lady.

0: Maar het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden.
1: Ik zie hier een leuk berichtje binnenkomen van Natasha, vaste luisteraar. Die zegt, kan ik een nummer aanvragen voor mijn dochter?
0: Ah.
1: Ze is jarig vandaag.
0: Zo leuk.
1: Die wil graag Cool and the Gang met Celebration horen. Zullen we die straks draaien voor de dochter van Natasha?
0: Ja, gefeliciteerd.
1: We zien alleen niet hoe oud je dochter is geworden, Natasha. Stuur dat nog even door. Hoeveel kaarsjes?
0: Maar
1: zijn er meerjarige mensen?
0: OMG. Want
1: ja.
0: USHERRAYMOND is jarig vandaag!
1: Usher
0: Raymond!
1: Hoe oud is hij geworden?
0: 48. 48 kaarsjes
1: 48.
0: Worden er vandaag uitgeblazen. Ja, en ik ben niet uitgenodigd, helaas.
1: Oh.
0: I think he forgot to, you know.
1: Zou hij naar zijn concerten komen? Ik zag dat hij morgen in New Jersey moet optreden. Maar er zijn ook theorieën dat hij soms een clone stuurt.
0: Nee.
1: Dat hij iemand stuurt met andere tatoeages. Ja,
0: nou,
1: echt waar.
0: Ik heb inderdaad een keer zo'n filmpje voorbij zien komen. En toen zeiden mensen, deze danst niet zoals Usher. Of anderen zeggen, nee, Usher is zo moe. Hij heeft geen puff meer.
1: Dat redt hij
0: wordt
1: niet.
0: Oud, dat redt hij allemaal niet meer.
1: 48.
0: En toen zeiden mensen, nee. It's not him, it's not him. Yeah. It's not the same energy.
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Ja, hij zegt daarover, jullie zijn grappig. Maar dat zou ik ook zeggen als ik een clone zou sturen. Toch?
0: Maar hoe kan je een clone sturen?
1: Ja, gewoon iemand die er heel erg op lijkt.
0: En die gewoon gaat
1: playbacken. Melania Trump deed dat ook, hè? Er zijn ook heel veel van dat soort filmpjes.
0: Niet.
1: Van een vrouw die helemaal niet Melania Trump was. Met een hoed en alle dingen voor de gezicht, zodat je niet ziet. Dus gewoon dacht, ja, dit keer ga ik helemaal niet naar een andere staat vliegen.
0: Zoek het uit, Donald.
1: Mag iemand anders doen voor me, ja.
0: Oké, nou goed. Usher, congratulations if you hear this. Celebrate your birthday, your 40th birthday. And especially for you, we're gonna let you hear the track. Yeah! Yeah!
1: What?
0: Mooi, hè? Yeah! Yeah!

0: kwart voor acht en je luistert naar de Morning Show.
1: Wake up call.
0: 30 jaar na de moord op Tupac is er eindelijk iemand voor veroordeeld. Dwayne Davis, oftewel KVD, heeft zijn straf te horen gekregen. 40 jaar tot levenslang. Hij werd eerder al schuldig bevonden aan het organiseren van de moord op de rapper.
2: Ja, maar wij willen vooral weten wat die uitspraak nu eigenlijk betekent. Is het een van de bekendste moordzaken uit de hiphopgeschiedenis nu echt afgesloten? We praten erover met journalist Wilson Boldewijn, bekend van de Telegraaf, die de zaak op de voet volgt. Goedemorgen, Wilson.
3: Hey, goedemorgen.
2: Hey, ja. Hoe kijk jij naar deze uitspraak?
3: Nou, om meteen antwoord op je vraag te geven. Hij is in hoger beroep gegaan.
2: Oh.
3: Dus hij appealed, zoals ze dat dan in Amerika noemen.
2: Okay.
3: Dus er gaat sowieso nog een tweede hoofdstuk komen.
2: Ja.
3: En wat ook een beetje belangrijk is van het rare, ja, ik wil niet achterlijk zeggen, maar het Amerikaanse juridische systeem,
2: mm-hmm,
3: is dat hij eigenlijk levenslang heeft gekregen. Maar nadat hij mag over 40 jaar mag hij bij een commissie vragen of hij vrij mag komen.
2: Maar daar leeft hij toch al lang niet meer?
0: Hij is 63, dus 103.
3: Ja, maar wacht even, hij heeft in voorarrest gezeten 3 jaar, dus hij is 100 als hij het
0: wow, dan als is hij wel mag te doen.
3: Ja, hij heeft eigenlijk over 37 jaar mag hij vragen of hij vrij mag komen.
2: Wow.
3: Ja, en jullie zeiden het al in de intro, hè. Het sluitstuk van een 30 jaar durend mysterie, wat nu tenminste voor de rechter is vrijgekomen.
2: Mm-hmm.
3: Ik heb al eerder tegen jullie gezegd, informeel, kort na de moord was het in Los Angeles, vooral in de wijk Compton, bij de LAPD, was al bekend wat er eigenlijk gebeurde. Nou, we weten dat zijn neefje Orlando Anderson de schutter was. Die is 2-3 jaar na het schieten op Tupac is hij om het leven gekomen. Ja, KVD heeft een beetje de pech dat hij de enige van die inzittenden in die auto is,
2: ja,
3: die nog leeft. En dat hij besloot om er geld aan te willen verdienen. Kijk, ik heb het boek hier ook, de luisteraars kunnen het zien.
0: Ja. Kijk, oh, we zien het, ja, zeker. Compton
3: Street boek heeft
0: Legend.
3: Geschreven. Ja, ik pakte het nog even snel bij. Ja, daarin heeft hij eigenlijk uit de doeken gedaan, hè, van wat er allemaal heeft plaatsgevonden.
2: Hij heeft zichzelf gewoon verraden eigenlijk.
3: Ja, zoals je misschien in ouderwets Amsterdam zeggen, hij heeft zichzelf in het pak genaaid.
0: Maar hij dacht dat hij niet meer opgepakt kon worden, toch? Dat hij een soort van deal had met justitie.
3: Hij had een deal met justitie destijds vanwege het onderzoek naar de moord op de Notorious B.I.G. Heeft hij in een soort agreement, kon hij openheid van zaken geven. En toen heeft hij opgebiecht dat hij betrokken was de moord op Tupac. En die deal die gaat dan de kluis in. Maar ja, we weten wat er gebeurd is. Hij is in de loop van de jaren daarna is hij steeds loslippiger geworden.
2: Mm.
3: Dat kan ook zijn omdat hij een periode kanker had. Omdat hij dacht, ik ga toch niet oud worden. Misschien kan ik mijn familieleden nog wat geld nalaten.
0: Oh ja.
3: Maar ja, uiteindelijk heeft iemand in Las Vegas, wat natuurlijk een andere staat dan Los Angeles, heeft besloten om de zaak opnieuw op te pakken.
2: Ja.
3: En is hij toen in 2023 aangehouden.
2: Hey, maar je zei dus, hij gaat dus in hoger beroep. Betekent het dus dat de zaak dus voorlopig eigenlijk nog helemaal niet is afgesloten?
3: Nou, eigenlijk gewoon net zoals in Nederland. Als jij veroordeeld wordt bij de rechtbank, dan ga je in beroep en dan kom je bij het hof terecht.
2: Mm-hmm.
3: Nou, in Amerika is dat de Court of Appeals, heet dat. Er zal weer een nieuwe datum gezocht moeten worden. En hij heeft natuurlijk helemaal niks te verliezen, hè, KVD.
2: Mm.
3: Hij is 63, ja. 64 inmiddels. En tot die 100 is, mag hij vastzitten. Dus waarom zou je het niet proberen? Heeft het veel zin? Ik vermoed van niet.
2: Mm.
3: Ik wil nog wel een beetje mijn persoonlijke mening geven. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje een rare gang van zaken dat die man, dat er al zo lang openheid gegeven is en dat het zo lang geduurd heeft voordat de man opgepakt is en veroordeeld, dat je bijna zoiets hebt van,
0: ze willen het niet.
3: Hij heeft uiteindelijk verteld wat er gebeurd is, hoe het zat.
0: Ja, maar anders?
3: Moet je hem nou dan nog zo'n zware straf geven? Dat klinkt een beetje raar.
0: Ja, zo, ja.
3: En laten we ook heel eerlijk zijn, ook al is hij voor heel veel mensen een muzikale held, Tupac Shakur was geen kostschooljongen. Die leefde toch een beetje in een wereldje waarin hij heel veel risico's nam.
2: Ja.
3: Met fatale gevolgen naar die beruchte vechtpartijen met die Crips-leden. Ja, ik weet het niet. En zijn familieleden die praten nu, hè, die waren helemaal emotioneel,
2: ja,
3: heel blij.
2: Ja,
0: zus zag ik ook, ja.
3: Ja, terwijl ik toch denk van ja jongens, maar ja, jullie broer heeft in 95 nog een schadevergoeding moeten betalen voor de dood van een jongetje. Mm. Hij liep natuurlijk met Shook Knight, de baas van Death Row Records. Nou, we weten allemaal dat hij ook niet de meest...
2: Het lievertje is, geen lievertje?
3: Nee, het was ook nou niet echt een lievertje. Dus hij bevond zich in een soort gangsterdom waar hij zich heel erg senang voelde en betaalde de ultieme prijs. Ja, en... om dan nu nog 2026 nog degene die dat gedaan heeft te zeggen van... oh, je gaat nog even levenslang de gevangenis in. Dit is een zienswijze. Ik bedoel, uiteindelijk is de wet en heb je een moord gepleegd. Maar ik weet niet, ik vind het een beetje een rare situatie, als ik heel eerlijk ben.
0: Maar je denkt ook, als de politie dit allemaal al wist, waarom heeft het zo lang geduurd?
3: Ja, dat heeft te maken met LAPD in Californië en Las Vegas PD... in Nevada, waar ja, eigenlijk zijn het toch uiteindelijk hele andere landen. Ook al is het één land. Officieel is het natuurlijk één land, maar het zijn staten waarin alles... Ja, weet je, de informatie is al jaren geleden allemaal doorgegeven aan Las Vegas.
2: Ja.
3: En die hebben het gewoon niet opgepakt. Ja, en nu is er in 2023, 2022 iemand geweest die zegt... we gaan die man nu eindelijk eens vervolgen. En dat schijnt er ook mee te maken dat hij misschien bezig was met een film. Maar ja, als je ziet hoeveel documentaires... en hoeveel podcasts naast het boek er al geweest zijn. Alleen, er is één verschilletje dat KVD heeft in het boek gezegd... dat Tupac als eerste een wapen trok en dat er uit zelfverdediging is geschoten.
0: Oh, wow.
3: Ja, wat bullshit is. Want die witte Cadillac waarin zij een reden... die stond er een fractie van een seconde... stond hij naast die BMW waar Tupac met Shook Knight in zond. En toen begonnen ze al te schieten. Dus ik denk dat hij dat met een soort slimmigheid heeft gedaan.
0: Zelfverdediging.
3: Zelfverdediging, ja. Dat heeft ook niet gehouden voor de rechter.
2: Nee. Nou ja, goed. We moeten dus nu eigenlijk weer wachten...
0: Op het hoger beroep.
2: Ja, op het hoger beroep.
3: Ja, en dat kan... Ik weet niet hoe druk het daar is bij het Court of Appeals... maar ik denk dat dat nog wel... Gaat dat überhaupt nog 1997 worden? Moeten we maar zien. Kijk, voor Kivi, die maakt het niet uit. Die zit al gewoon 3 jaar in voorarrest. En die gaat nu ook gewoon naar de normale gevangenispopulatie, vermoed ik. Ja, en hij zal natuurlijk zelf ook weten van... joh, ik had moeten zwijgen. Ik had hier gewoon eigenlijk nooit meer over moeten praten. Maar ja, wijsheid achteraf, hè?
2: Ja, inderdaad. Hoogmoed, hè? Hoe noem je dat? Ja. Hoogmoed komt...
3: Volkomt voor de val.
2: Ja, precies. Dank je wel, Wilson.
3: Okay.
2: Als het weer zover is, als in hoog beroep gaat... dan trekken we weer even aan de bel.
3: Praat ik jullie bij.
2: Dank je wel, journalist.
0: Wilson Boldewijn, dank je wel. Hier is Tupac met Dear Mama.

0: raak je toch weer als je het hoort. Dear Mama van Tupac. Het is 7:05. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En we hebben er vast eentje om over na te denken. Namelijk, welk kinderboek heb jij vroeger graag gelezen?
1: Oh ja. Nou ja, ik was natuurlijk als kind, had je toen de tijd die sprookjesboeken van Listorama.
0: Oh ja.
1: En die kreeg je dan steeds zo. Samen met het boek kwam er een cassettebandje bij.
0: Een rood cassettebandje?
1: Ja, en ik had zeg maar zo'n groot cover waarin ik die cassettebandjes in kon stoppen.
0: Kon je sparen?
1: Ja, kon ik ze sparen. En dat is ook al mijn boeken. Dus ik had een hele, ja, hoe zeg je dat, een plank met al mijn Listorama sprookjesboeken.
0: Met alle sprookjes, rood kapje.
1: Allemaal.
0: De zeven dwergen, sneeuwwitje.
1: Assepoester, ik had ze allemaal.
0: Ja, wat goed.
1: Ja.
0: Nou, dat is leuk. Want de aanleiding is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, zeker. Want Winnie de Pooh is jarig vandaag.
0: 100 jaar.
1: 100 jaar.
0: En dan gaat het over het boek, niet over de Disney tekenfilm. Maar 100 jaar is dat boek al.
1: Ja, crazy,
0: Winnie de Pooh,
1: hè?
0: Met Janneman Robinson en Knorretje en Tijgertje.
1: Ja, dan zat ik dus even online te kijken. Je kan dus een Winnie de Pooh-test doen.
0: Oh, echt?
1: Dus de Pooh Pathology Test.
0: Ja.
1: Het is een gratis online persoonlijkheidsquiz gebaseerd dus op elk Pooh-personage. Daar word je dus aan gekoppeld. Dus een soort van psychologisch profiel.
0: Ja.
1: Dus ik ga die test even doen.
0: Oké, gaan we die test zo doen?
1: Ik ben wel benieuwd welke
0: ben. Als je nu luistert, denk dus even na over je favoriete kinderboek.
1: Ja.
0: Want we gaan het je zo echt vragen. En dan kan je het even insturen. En dan ja, zijn we heel benieuwd naar wat er tevoorschijn komt.
1: Zeker, zeker.
0: Leuke jeugdherinneringen. Zoals die cassettebandjes van de Jasmine misschien ook wel. Hé, hey, we hadden net een berichtje gekregen van Natasja.
1: Ja.
0: Haar dochter is jarig.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: En die wilde graag worden. Ja, dat weten we nog niet. Maar,
1: Nee. Oh, wacht, jawel. Hier, ze heeft het gezegd.
0: Ja?
1: De dochter is 31 jaar geworden. Ah, gefeliciteerd.
0: Oh, ik dacht dat het een klein meisje was. De dochter is 31. Of is Natasja 31?
1: Nee, de dochter is 31. Ja.
0: Oké, okay, nou, dan moet ik op een andere toon. Ik wou zeggen, hé, wat lief, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met je verjaardag. En wat leuk dat je luistert naar NPO Blend. En deze is voor jou namens je moeder Natasja. Dit is Cool and the Gang met Celebration.

0: 8 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beens kan strekken, doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: De doorbraaksingle van Jaheim hoor je zometeen. Could It Be staat voor je klaar. En eerst Miss Dynamite met Miss Dynamite.

0: 12 over 8 op je woensdagochtend. Het wordt een droog dagje vandaag, maar kijk naar buiten en ik zie toch nog wat regendruppels hier in Hilversum.
1: Ja, het is nog wel een beetje nattig.
0: Beetje wet.
1: Maar het zonnetje komt, dus even geduld.
0: Ja, en ik hoop dat je hebt gekeken of je trein of bus wel gaat, want het streekvervoer, daar zijn een hoop stakingen vandaag. Dus hou daar rekening mee als je nog op pad moet gaan.
1: Ja, of lekker thuiswerken.
0: Dat kan ook natuurlijk, als dat kan voor je werk. Je weet niet wat voor werk mensen doen natuurlijk.
1: Nee. Wij zouden niet kunnen thuiswerken.
0: Nee, dat kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Eigenlijk ouderwets, hè? Want als je bedenkt dat een radiostudio kan je tegenwoordig ook besturen vanaf een iPad.
1: Ja.
0: Dus de software waar wij mee werken, die is ook bestuurbaar van een afstand.
1: Ja, maar ja, dan nog wordt lastig.
0: Ja.
1: En dan mis je toch ook de vibe.
0: En dan zien we elkaar niet natuurlijk.
1: Ja,
0: deze gezelligheid, deze warmte hier in de studio.
1: Zeker.
0: Oh my god, onze collega Siem, die altijd heel erg gezellig is ook. en altijd ons helpt en verzorgt in deze studio.
2: Zo lief dit opeens.
1: Opeens? Oh. Ben je verrast?
0: Alsof we nooit lief voor elkaar zijn.
1: Overwhelmed door de flowers.
2: Like, how much money do you need? I'm just kidding.
1: What do you want from me?
0: Dat is vaak als mensen je bellen na een hele tijd. Dat ze zeggen van, hey, hoe gaat het met je? En dat je zit gewoon te wachten tot die vraag komt.
2: Wat wil je nou eigenlijk?
0: Hey, zijn er nog kaartjes voor dat concert waar jij staat als host komende zaterdag?
1: Lelijk.
0: Goed, we gaan even naar de muziek die we gaan draaien. We gaan straks natuurlijk ook iets van J. Cole draaien. Want die man heeft gisteren zijn tweede concert gedaan in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik zag leuke beelden voorbij komen.
1: Ja, zeker. Ja, 2 dagen lang was deze man gewoon hot and happening hier.
0: Mooi podium. Ja. Mensen die zijn teksten mee repten.
1: Mensen gingen helemaal
0: zetten
1: los.
0: Die een camera op iemand zijn kop. Dan bleef hij op het podium staan. Maar dan zag je dus in beeld, zag je dus op die schermen, split screen, J. Cole aan de ene kant, fan aan de andere kant.
1: Ja, en alles gewoon meezingen. Ja, geweldig. Ja, dat was echt nice. Hey, vraag je, als jij een muziek-era moest kiezen, de 90s, zeros of muziek van nu, welke wordt het dan?
0: De 90s.
1: Ja, ik heb dat dus ook. Ik heb bijna zelfs 80s, 90s. Maar ja, goed. Ik ben die classic chick natuurlijk. Dus ja, ik vind dat toch. Ja, dat was wel echt te gek.
0: Ja, maar ik denk wel dat we hunkeren naar een tijd. Weet je wel, je vergeet altijd de slechte dingen.
1: Ja.
0: Want ik denk dan ook altijd van, oh ja, en toen zat ik achter mijn Super Nintendo en mijn Sega Mega Drive en ik had Air Max'jes aan. En,
1: ja, en de mannen zongen ook over de liefde.
0: Fatform,
1: en hoe ze. Oh, oké, okay, jij was daar.
0: Nee, je was met andere dingen bezig.
1: Ja, ik dacht meer aan de teksten die de artiesten dan. Hè, de mannen die dan echt odes aan de vrouwen en zo brachten. En een open shirt.
0: Open bloesje,
1: en nattigheid.
0: Ventilator erbij.
1: Ja, precies. En op hun knieën gingen voor die vrouwen.
0: Well, it's you.
1: Yes,
0: you
1: yes.
0: Broke my heart.
1: Jij bent de enige voor mij.
0: Oh ja.
1: Ja, dat.
0: Hey, Andre 3000, die zegt dat hij op een andere manier kijkt naar de eras van vroeger.
3: As a fan, like I don't sit around and listen to older rap music. I just don't. Not that it's not good, because rappers don't get whack. But I'm looking for newness, freshness. I'm looking for, what does someone do different with it? Where did you take it? To me, it's about progression. I'm always just interested in the youth, man.
0: Ja, terwijl je juist bij hem hebt, want hij zegt ook van, ik maak geen rapmuziek meer, want ik ben niet meer cool, want ik ben oud nu. En oud zijn is niet cool. Ik fluit liever, ja. Ik speel liever op mijn fluit. Ik speel op mijn fluit. Leuk op mijn fluit. Ja, nee, Andre 3000 is natuurlijk een van de twee mannen van Outkast. En Outkast hoor je met Roses.

0: vijf voor half negen op je woensdagochtend. Dit is de Morning Show op NPO Blend. En we zeiden net al dat we een vraag voor je hebben. Nou, daar komt die hoor.
1: De vraag is, wat was jouw favoriete kinderboek?
0: Kinderboek?
1: Ja!
0: Ja,
1: ja, de mijne was waren de sprookjesboeken van Listerama.
0: Ja.
1: En die van jou?
0: Nou, dit is een hele moeilijke. Ik zat ook te denken van, wat is dan echt een leuk kinderboek? Misschien wel Winnie de Pooh, het boek dat nu 100 jaar bestaat vandaag.
1: Ja.
0: Misschien was dat wel een van mijn favorieten toen ik klein was.
1: Je kon ook de stemmetjes nadoen.
0: Van Pooh Bear.
1: Van Pooh Bear, ja.
0: Ja, van de Disney films dan. Van,
1: ja.
0: No, Piglet, we need to find some

0: funny over here.
1: Dat is zo'n heel rustig stemmetje. En die Piglet die was een soort van Bert en Ernie. Gewoon van, nee, dat mag je niet doen. Dus,
2: Piglet was Knorretje.
1: Knorretje, inderdaad. Ja, die zei dan van, je moet van de honing afblijven, want die is van de bijen.
2: Ja, precies. Ja, Winnie de Pooh is 100 jaar vandaag.
1: Oh ja.
2: Toch? Ja, en dat moeten we natuurlijk al vieren.
3: Hallo Poemeer. Het is zo'n mooie dag. Ik dacht, we vieren een feestje.
4: Iedere dag is een mooie dag voor een feestje.
2: Ja.
1: Ja, goede filosofie ook.
2: Een hele goede filosofie. Nou, ik ging dus even in die, ik moet niet zeggen de rabbit hole, genaamd Winnie de Pooh. Maar dan kan je dus een test doen. Een Winnie de Pooh test.
1: Ja.
2: Dus de Pooh pathology test. En dan kun je dus kijken naar aanleiding van de uitspraken van de karakters. Om te zien van welk karakter past het meeste bij jou.
1: Van de Pooh story.
2: Ja, dus je hebt Winnie de Pooh, die is dan vriendelijk, impulsief, leeft in het moment. Knorretjes gevoelig, voorzichtig. Geassocieerd met angstige trekken. Tijgertjes energiek, impulsief, ADHD-achtige kenmerken. Eeyore is melancholisch, realistisch, droogkomisch. Konijn is perfectionistisch, georganiseerd, soms obsessief. Uil is wijs, intellectueel, soms wat zelf ingenomen. En Kanga, die is zorgzaam en beschermend. Welke denk jij dat ik ben?
1: Van alle, ik denk dat je een beetje tijgertje in je hebt. Want soms ben je gewoon een stuiterbal. Maar soms ook een overpeinzende, dan ben je misschien de uil. Of Poe zelf, Winnie de Poe.
2: Nou, ik zal je uit je lijden verlossen.
1: Vertel.
2: Ik ben inderdaad tijgertje.
1: Ja, zie je?
2: 80%. Ik vind het best wel heftig.
1: Een tijgertje was een tijger die dacht dat hij een kangaroo was.
2: Ja, ben ik echt zo'n stuiterbal?
1: Soms ben je wel een stuiterbal, ja.
2: Jeetje.
1: Maar dat heb ik ook, hè. Ik denk dat we daarom lekker matchen.
2: Ja.
1: Omdat ik soms ook gewoon in die hype zit.
2: Ja.
1: Maar ik kan ook overpeinzend zijn. En dat ben jij ook wel.
2: Ja, klopt. Ja, 73% is dan Poe bij mij. En dan 57% Rabbit. De Rabbit is meer de OCD.
1: Ze hebben er 200% van gemaakt.
2: Nou, ja. Ik heb ook nog...
1: Tel het even op.
2: De minste ben ik Eeyore. Depression. Dat is 17%.
1: Nou, nog een feitje over dat boek. Hè. Ik zat daar even over te lezen. Dus het is geschreven door Alan Alexander Milne. De man die leefde van 1882 tot 1956. Zijn zoon heette dus Christopher. Dus wij zeggen Jan-man Robinson. Maar Christopher is de naam van het hoofdpersonage in het Engels.
2: Ja.
1: En deze meneer was een Brit. Zijn zoon heette Christopher. Dat was dus een nepo-baby eigenlijk. Ja. En die zegt dat hij er ontzettend onder heeft geleden. Dat er zo over zijn jeugd is geschreven. Ik weet niet wat hij heeft meegemaakt met zijn teddybeer. Maar hij baalt ervan. Dus hij heeft vervolgens ook een memoire geschreven. Een biografie over zichzelf. En hij is een boekenwinkel begonnen. En is in een andere stad gaan wonen. Was boos op zijn ouders.
2: Nou, ik hoop wel dat hij ergens in het erfgenaam, in het testament staat, dat hij er nog wel een beetje kleine schadevergoeding aan over heeft gehouden.
1: Er vast hartstikke veel aan, want het boek is de wereld over gegaan.
2: Ja, dus dat.
1: En het zijn Disney-films, hè?
2: Ja.
1: Tja-ching!
2: Nou ja, dus dat, ja. Maar Winnie, gefeliciteerd.
1: En de vraag is dus, wat was je favoriete kinderboek?
2: Ja.
1: Laat dat even weten via de NPO Luister-app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. En dan de titel doorsturen. We zijn heel benieuwd. Dus jouw favoriete kinderboek, stuur die even door. En vertel ook waarom het zo leuk was.

0: Kenbare beat van de Neptunes natuurlijk. Pharrell heeft hier onder andere aan gewerkt. Khalees hoorde je met Get Along With You.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is vandaag zonnig, vooral in de ochtend. Vanmiddag wel wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
0: Jasmine, ik vind het zo leuk dat er heel veel reacties binnenkomen over kinderboeken. Mensen zijn echt opgegroeid met leuke boeken die we ook herkennen.
2: En dat ze dus ook boeken lazen. Want tegenwoordig heb ik het idee dat kinderen helemaal geen boeken meer lezen.
0: Dat is nog een punt, ja.
2: iPad en televisie en dat soort dingen.
0: Alles on demand.
2: Ja. Maar het enthousiasmeert me eigenlijk ook wel weer om gewoon weer lekker te blijven lezen.
0: Ja.
2: En voor te lezen.
0: Ja.
2: Stephanie die zegt, Jip en Janneke. Nou, inderdaad.
0: Dat was Annie echt... M.G. Smit. Ja.
2: En Jamie zegt, mijn lievelingskinderboek was Wie heeft er op mijn kop gepoept?
0: Oh.
2: Ja, die vond ik ook heel schattig. Die heb ik ook voor mijn zoontje Sol voorgelezen. Die was ook heel cute.
0: Ja, is een leuk boekje.
2: Ja, zo'n molletje die dan zo met zo'n drolletje op zijn hoofd rondloopt.
0: Een molletje met een drolletje.
2: Ja, die langs allerlei dieren gaat zeggen, heb jij op mijn hoofd gepoept? Nee, ik heb niet zulke... ga het mezelf lezen. Kimberly, die zegt de mooiste vis van de zee. En Morad zegt pluk van de pettenflat van Annie M. G. Schmid.
0: Ja.
2: En Maaike, GVR van Roald Dahl.
0: Ja, Roald Dahl. Die schreef ook
2: Classics.
0: Mathilde en de heksen.
2: Ja.
0: Al die boeken zijn allemaal verfilmd.
2: Oh, je gaat weer helemaal even terug in de tijd. Wat heerlijk dit.
0: Ja.
2: Nou, dankjewel voor alle boeken. En voor even die trip down memory lane.
0: Deze man stond gisteren en eergisteren in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je hoort J. Cole met Power Trip.

0: Hey. Vrienden van me, wij gaan naar J. Cole gisteren in de Ziggo Dome. Nou, we hebben echt iets gemist,
1: hoor. We hebben echt iets gemist.
0: Toch iets gemist, ja.
1: Ja, kleine FOMO.
0: Jammer.
1: Ja.
2: Wake up call.
0: New soul icon D'Angelo overleed op 14 oktober 2025. En dat is vandaag dus precies een jaar geleden. De zanger had alvleesklierkanker. In de morningshow staan we daarom stil bij de mooie muziek die D'Angelo heeft nagelaten.
1: Ja, en ook op onze socials eren we D'Angelo. Dus hou het NPO Blend in de gaten, want straks delen we een bijzondere tribute van singer-songwriter Latanya Alberto. Goedemorgen, Latanya.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, om gelijk met de deur in huis te vallen, wat is jouw favoriete D'Angelo track?
3: Het is echt lastig, maar ik ga toch voor Betray My Heart.
1: Oh, en why?
3: Oh ja, ik vind het zo fijn hoe het nummer zo danst en het is zo muzikaal en het voelt echt alsof het in het moment zo is gemaakt en dan ook zo is gebleven. Zo puur, dat vind ik heel mooi.
0: Je bent nu 27. Ja, D'Angelo was 26 toen die Untitled uitbracht. How Does It Feel, wordt hij ook wel genoemd. Met die iconische videoclip waar in die...
1: hoe kan je die videoclip
0: zien was?
1: Niet kennen?
0: Ja, hoe kijk jij naar de artiest die hij toen was?
3: Ja, wel interessant hoor. Want een van de redenen waarom D'Angelo op een gegeven moment zich wat terug heeft getrokken is natuurlijk omdat hij zich niet comfortabel voelde bij de manier waarop hij als sekssymbool naar buiten kwam. Dus ik kijk daar als artiest heel erg, die het belangrijk vindt dat de muziek zo puur mogelijk blijft en dat je ook als persoon zo puur mogelijk blijft, toch wel een beetje conflicting daarna van, oh, voelde hij zich dan echt oncomfortabel of was er dan een andere manier waarop hij zich liever naar buiten zou brengen. Ja. Maar de muziek blijft natuurlijk gewoon super, super goed. Dus ik luister het liefst en dan kijk ik niet naar de video.
0: Heb je hem ook live gezien eigenlijk?
3: Nee.
0: Oh, wat jammer.
3: Ja.
0: Want hij was in Paradiso, North Sea Jazz een keer.
3: North Sea Jazz, ja, klopt.
1: Hey, en je hebt zelf net een nieuw album uitgebracht, Scene. Horen we daar ook invloeden van D'Angelo op terug?
3: Ja, zeker. Ik denk dat ik onbewust zoveel van hem heb meegenomen. Vroeger thuis het schoonmaken in de auto. Zoveel werd het afgespeeld door mijn ouders. En het is natuurlijk echt, hij is echt een drager van het genre Neo Soul. Uh-huh. Dus ik denk dat in alle kleine details dat je een stukje van D'Angelo kan horen.
0: Ja, we gaan natuurlijk straks een soort van tribute ook krijgen van jou. Later op de dag. En dat hoor je ook in de middagshow. Dus in Bridge the Gap horen we ook jouw werk en jouw tribute aan D'Angelo dan.
3: Tof, wat leuk, ja.
1: Ja, wat kunnen we daarvan verwachten?
3: Ja, het is echt een honor om überhaupt in honor of him een performance te doen nu. En we gaan we hebben twee nummers gedaan van mijn album Scene. Uh-huh. En hopelijk kun je daar een beetje de invloeden horen van D'Angelo. En er komt ook nog een leuk gesprekje, iets meer in de diepte over mijn werk als muziek en de invloeden van D'Angelo daarop.
1: Nice. Hey, en als laatste, waar kunnen we jou zien? Optreden?
3: De eerstvolgende show is No Man's Land. Dat is in Utrecht, Tivoli. In begin december.
1: Oh, oké. Okay. Nou, good to know. Hey, dankjewel, Latanya. Alberto, we gaan natuurlijk straks kijken op onze socials. Houden in de gaten, want jij gaat daar een tribute aan D'Angelo brengen. En check natuurlijk ook haar nieuwe album, Scene.
0: En ze wilde deze horen, of jij wilde deze horen, Betray My Heart van D'Angelo van zijn laatste album Black Messiah.

0: Foxy Brown en JC met I'll Be. En daarmee is het alweer bijna tijd geworden voor de Power Pokkel! Want van goede muziek krijg je goede energie en krijg je power. Ja, Jasmine was nog even de koptelefoon aan het opzetten. Die komt zo de studio in rennen. Maar goed dat je meedoet, Jasmine.
1: Jazeker.
0: Goeie timing.
1: Dat wil ik natuurlijk
0: en het
1: niet
0: is een lekkere plaat, want deze week doen we een speciaal thema. En dat zijn UK songs. Dus de United Kingdom. Groot-Brittannië. Ik zei trouwens, ik zeg altijd Ierland hoort er ook bij. Want je hebt het dan over Engeland, over Schotland, over Wales. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk alleen Noord-Ierland.
1: Oh.
0: Want Ierland als land. Dan zou je zeggen, is dat Zuid-Ierland? Nee, het is gewoon een land.
1: Okay.
0: Het is independent, dus dat hoort niet bij de UK.
1: Oké, nou, good to know.
0: Maar al deze landen, daar mag de plaat vandaan komen. Ja. Uit al deze landen. En we hebben al wat leuke dingen gedraaid ook de afgelopen dagen.
1: Zeker, maandag was Mark Morrison met Return of the Mac. En gisteren was SL2 met Anna Ragatip.
0: Hey, what hey. Ja. What da.
1: Ja, die was ook echt lekker. Dus kom maar door met al die UK hits en UK artists. Die gaan we lekker draaien voor je. Dus dat kan via de NPO Luister app. Klik op Blend en stuur dan een berichtje of zing het gewoon lekker in een voice note. Vinden we ook altijd heel erg gezellig.
0: Ja.
1: Toch?
0: Dat is zeker waar, ja. Nee, ik was nog even aan het opzoeken. Wat is nou de datum waarop het nieuwe album van John Legend verschijnt?
1: Ja.
0: Dat heet Muse en is helemaal geproduceerd door Pharrell.
1: Oh.
0: En dat komt gewoon deze maand. Dus dan moet ik ook even weten welke datum exact. Nou, 23 oktober.
1: Oh, nou, dat is volgende week.
0: Dus volgende week hebben we een nieuw album van John Legend. En daar staat dan ook deze op. Dus ook geproduceerd door Pharrell. Daylight. Daylight.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
1: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
0: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu sinds gisteravond.
0: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: What have you done for me lately? Janet Jackson schitterde in het afgelopen weekend bij de Grand Prix in Singapore. Die werd gewonnen door onze eigen Max Verstappen. Ze trad daar op en ze vertelde dat we moesten opletten, want er komt binnenkort iets aan van Diamond Black. Mm-hmm. En eerder had ze het al over Black Diamond als zijnde haar nieuwe album. Dus Diamond Black wordt het dan waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dus nieuwe muziek van Janet Jackson.
1: Nieuwe muziek. The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Het is 9:10 op je woensdagochtend. De week is weer doormidden. En succes als je nog onderweg bent of nog de bus of de trein moet pakken. Want er zijn de stakingen bij het streekvervoer. Dus onder andere bij Arriva, Keolis, Qbuzz, Transdev en de EBS. Dus hou daar rekening mee. Het is natuurlijk wel gewoon in de OV-app te zien. OV9292.nl.
2: Zeker. Maar in de tussentijd kunnen we je natuurlijk blij maken met onze...
0: Powerpokoe! Ik deed er mee, meentje. Jasmine deed niet mee, maar dat maakt niet uit. Leuk dat je luistert. En dankjewel voor alle inzendingen, want we hebben een nieuw thema. Dat is UK songs. Dus ze moeten komen uit Groot-Brittannië, uit de United Kingdom, uit het Verenigd Koninkrijk, uit een van die landen die daartoe behoort. Ja. Engeland onder andere. En er komen lekker veel berichtjes binnen, zie ik.
2: Tommy zegt mij, UK luisterhit is The Streets met Dry Your Eyes, mate. Of moet ik hem op zijn Engels zeggen? Dry your eyes, mate. Mo zegt Cruise met Party All Night. Danny, Craig David, Seven Days. Hey, en Humphrey, wat wilde jij horen?
3: Beverly Nights met Flavor of the Old School.
2: Oh, en waarom die?
3: Waarom die? Ja. Nou, ik hoorde hem... Ik heb hem ooit eens in een radioprogramma gehoord. En die zat in een mix geweven met alleen maar hip-hop tracks. En toen kwam dat nummer naar voren. En ik dacht, hey, die is toch echt gaaf.
2: Ja.
3: Uiteindelijk heb ik die eigenlijk ook gekocht, dat nummer. En heb ik hem helemaal grijs gedraaid.
2: Gekocht ook?
0: Ja, op wat had je hem?
3: Op vinyl.
0: Op vinyl gewoon.
2: Oh, nice. Lekker oldschool, love it.
3: Ja. Dus ze viel heel erg op toen die tijd. Dus vandaar dat ik...
0: En wist je al meteen, want haar accent is niet heel Brits als ze zingt. Wist je al meteen dat ze uit Groot-Brittannië komt?
3: Nee, daar kwam ik later pas achter.
2: Oh, en wat deed dat dan met je?
3: Ja, ik was meer van de East Coast. Dus het deed wel iets met me.
0: Teleurgesteld.
3: Het blijft een goed nummer. Nee, niet teleurgesteld hoor uiteindelijk. Want het blijft een goed nummer. Feel the-

0: Morning Show, deze mooie zender. En ik wil dit heel even met je hebben over een documentaire die ik gisteren heb gekeken. De nieuwe documentaire rondom Mike Tyson. Met Mike Tyson ook op Netflix.
1: Oh, die staan nog op mijn lijstje.
0: Gisteren online gegaan. Ja, okay. Het is wel echt de moeite waard. Maar wat een verhaal. Zeg maar, ik stond wel erbij stil dat hij uit Brownsville, Brooklyn komt. En dat hij een harde jeugd heeft gehad. Ja. Maar hij vertelt echt, ja, mijn moeder was een prostituee.
1: Oh.
0: En mijn vader, en dat was dan al een soort van stiefvader, was een soort van pooier.
1: Oh, shit.
0: En ik lag er soms naast ook.
1: Nee, joh.
0: Ja, en hij vertelt dus ook dat hij het moeite waard. Maar wat een verhaal. Zeg maar, ik stond wel erbij stil dat hij uit Brownsville, Brooklyn komt. En dat hij een harde jeugd heeft gehad.
1: Ja.
0: Maar hij vertelt echt, ja, mijn moeder was een prostituee.
1: Oh.
0: En mijn vader, en dat was dan al een soort van

0: gedaan.
1: Oh, oké. Okay. Dus nu, dat verklaart wel een beetje hoe hij praat en zo. En hoe hij een beetje overkomt. Ik vind hem altijd een beetje zo...
0: Een paddengif.
1: Nou ja, gewoon al die shit die hij heeft meegemaakt. Ja. Natuurlijk ook al die klappen op zijn hoofd. Maar ja, dat hij niet helemaal 100 is.
0: En boksen heeft zijn leven een beetje gered. Want rond zijn 14e is hij dus al uit huis gegaan. Eerst naar zo'n juvenile detention. En daarna is hij dus door een goede trainer onder de hoede genomen en is hij zelfs daar gaan wonen, Cas D'Amato.
1: Oh, jee.
0: En dus als je het hebt over die vent met hem, heb ik in meerdere interviews gezien en dus ook in die docu, dan gaat Mike Tyson dus huilen.
1: Oh.
0: En hij wordt soms ook een soort van een beetje de Hulk dan, dat hij voelt dat hij agressief wordt.
1: Oh.
0: En dan zegt hij van, dat doet hij ook in deze docu, maar ik heb dat ook gezien in andere interviews, zegt hij van, we moeten nu stoppen.
1: Oh.
0: En als Mike Tyson tegen je zegt, we moeten nu stoppen, dan stop je.
1: Ja, anders bijt hij je oor eraf.
0: Maar het is wel, je begrijpt hem veel beter door die docu.
1: Nou ja, ik had hem op mijn lijstje gezet van, oh, dit komt eraan. Dus ik dacht, oké, dan krijg ik vanzelf al de melding. Maar hij is dus nu te zien. Oké, cool.
0: Enige ding is, er komen verkiezingen aan in de Verenigde Staten.
1: Ja.
0: En Tyson is dus pro-Trump.
1: Oh.
2: Thank you very much. I'm just happy to be up here with my president Trump. And there's no way in the world I would ever be here if it wasn't for a president like Donald Trump. Thank you. Thank you very much.
1: Oh, dat was ook de speech.
0: Dat was de speech, ja. Een hele korte speech met heel veel dankjewel.
1: Ja.
0: Maar op 3 november is het Election Day. Dus Trump die haalt iedereen die hij erbij kan halen, haalt hij erbij.
1: Ja, ja,
0: om er maar voor te zorgen dat die Republikeinen groot blijven in het Huis van Afgevaardigden en in het Senaat. Want anders krijgt hij zijn wetten er niet meer doorheen.
1: Oh, gosh. Oké. Oké, ik ga wel kijken naar die docu. Maar...
0: Is de moeite waard.
1: Oké, goed.
0: Ja. Je leert echt meer over Mike Tyson en je gaat hem beter begrijpen. En dus ook zijn agressiviteit begrijpen.
1: Uh-huh.
0: En dit was de wereldkampioen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Op jonge leeftijd al. De world champion. Ja, maar hoe groot is dat? Gewoon, groter is er niet. De beste bokser ter wereld was die man.
1: Nou, Muhammad Ali was ook heel groot, hè?
0: Dat is een stukje daarvoor.
1: Oké.
0: Ja, die was ook heel groot, inderdaad. Ja. La Vils nu met Excited op NPO Blend.

0: Oh, Love You is het.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is de nette versie van Snoop Dogg en EK.
2: Het NPO Blend weer.
1: Het is zonnig vandaag, vooral in de ochtend. Vanmiddag komen er wel wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden.
0: Netjes.
3: Caribbean Classic.
0: Voor de Caribbean Classic gaan we weer even terug in de tijd. We gaan naar een man die nog steeds muziek maakt trouwens. En ook nog ruzie maakt met andere artiesten zoals Bounty Killer. Maar Mr. Vegas heeft grote hits zoals Nike Air, Hard Walk, Jack It Up, Pull Up, Do You Know, Take By Yourself. En de allergrootste, dat is degene die voor je klaarstaat. En die gaat een beetje over dat je je hoofd omhoog moet houden.
1: Keep your head up. Ja. Head high.
0: Een beetje inderdaad, ja. Dus inderdaad, Tupac zei keep your head up.
1: Mm-hmm.
0: En deze man zegt head high. En als iemand vraagt of je omlaag wil gaan met je hoofd, dan zeg je no. Dan kill him with the no.
1: Kill him with the no.
0: Ja, gewoon nee zeggen.
1: Head high, kill him with the no.
0: Vertel gewoon die mensen dat je niet voor ze gaat buigen.
1: Nope.
0: Make a boy know you're not bow.

social.

0: don't know? We gaan even je geheugen testen, want ken je deze geluidjes? Hi. Hadouken, oftewel de geluidjes van Street Fighter. Street Fighter 2 wel te verstaan. Als je een beetje in de 90's hebt geleefd, dan ben je opgegroeid met deze muziek. En met name het gevechtsspelletje.
1: Ja, nou ja, ik heb ze vaak genoeg in de woonkamer voorbij horen komen.
0: Je deed niet mee, hè, met je broers?
1: Nee, mijn broertjes die zaten hier helemaal in. Ik vond het helemaal niks. Ik was gewoon meer van de Tetris en Super Mario.
0: Je koos ook echt een team als je een Nintendo had of een Sega.
1: Mm-hmm.
0: En dan was je dus ook team Mortal Kombat of team Street Fighter.
1: Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay.
0: Op een gegeven moment kregen we meerdere mensen dezelfde spelletjes natuurlijk. Maar ze waren ook zo duur dat je moest wel kiezen van je ouders.
1: Ja, ja. Maar mijn broertjes waren slim, hè? Dus dan koos de één.
0: Oh ja, Street Fighter, de andere broertjes. Ja, dus alle spellen waren in huis.
1: Ja hoor, we hadden alles in huis, ja.
0: Nou, dat was wel een hele leuke tijd. We zaten dus urenlang op onze kamers dit spelletje te spelen. Vervolgens kwam er een film uit van Street Fighter. En die was ontzettend slecht. Gewoon slechtste film die je ooit hebt gezien. Hetzelfde geldt voor de He-Man film in die tijd trouwens.
1: Oh, ja, ja,
0: maar
1: ja, ja,
0: allemaal
1: ja.
0: Gewoon hele slechte films. Dacht je, oh, wat goed dat daar een film van komt. Maar ja, uiteindelijk sloeg helemaal nergens op.
1: Moet je gewoon bij het spelletje
0: nu, morgen, is de nieuwe Street Fighter film in de bioscopen te zien. Vanaf morgen.
1: Okay.
0: En die schijnt wel goed te zijn. Onder andere 50 Cent in de hoofdrol als de bokser Balrog.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar is het dan ook leuk om te zien als je, zeg maar, niet het spelletje kent?
0: Ja, het is natuurlijk gewoon echt een verhaal.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus wij zouden best kunnen gaan als je wil gaan. Ja.
1: I don't know yet. Ik ga erover nadenken.
0: Oké, okay, nou, ik wil echt naar de bioscoop, ook voor 50. En er is ook een soundtrack bij. En daarover heeft hij bekendgemaakt dat hij eigenlijk Ambitions as a Rider van Tupac in een nieuw jasje heeft gegoten. Maar er zit een mooi verhaal achter. Tupac heeft dus ooit een versie daarvan gemaakt. Die heet Ambition as a Fighter.
1: Oh.
0: Dus Fighter.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat was eigenlijk voor de comeback van Mike Tyson.
1: Oh,
0: toen Mike Tyson weer de ring in ging.
1: Ja.
0: Toen had hij Tupac dus die speciale versie gemaakt. En daar heeft 50 Cent nu weer een remix van gemaakt. Waar hij dan zelf ook op staat. En die komt dus morgen ook uit met die film. Dus die gaan we ook horen in de film. En die staat dan op de soundtrack. Kunnen hem nu nog niet voor je draaien. Maar komt er dus aan.
1: Oké, okay, oké.
0: Okay. Maar kan je Street Fighter geluidjes doen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Yogan Flame, Yogan Fire. Of die Hadouken, die hoorde je toch al? Hadouken!
1: Zegt mij helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Oh. Ik zie jou en Siam echt helemaal glunderen.
0: Ik kan zelfs,
1: en ik denk echt van...
0: Dat zie je, jij bent wat jonger dan ik. Maar jij hebt dus ook Street Fighter gewoon meegekregen.
2: Street Fighter, Mortal Kombat, wat was ook meer Tekken. Ja,
0: Tekken was ook inderdaad, dat was vanaf de PlayStation.
2: Okay. Ja, allemaal gespeeld.
0: Die gevechtsspelletjes.
2: Fantastisch.
0: En ik kan er dus nog steeds van genieten, omdat je het even terugbrengt.
1: Ja.
0: Nou, dat je dan zit in de woonkamer, mijn moeder was er nog, weet je wel.
2: Zo
0: gewoon
2: leuk. Of als je naar een arcade ging en dan ging je daar
0: zo heb ik het leren
2: spelen,
0: kennen, arcade in Spanje.
1: Okay.
0: Was ik met een vriend van me, Gino, waren we op vakantie met onze ouders. En we hebben gewoon eindeloos Street Fighter 2 gespeeld.
2: Weet je ook nog wie je vaak was? Welk poppetje?
0: Meestal kies je dan voor Ryu of Ken.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat was het makkelijkste. Maar ik vond Blanca ook heel leuk. En ook die stages, hè. Want Blanca was dan in Brazilië. En dan zag je daarachter zo'n grote anaconda om een boom heen. En je zag mooie meisjes in topjes.
1: Ik zit hier echt te luisteren en ik denk, oké.
0: Ging helemaal op in dat spel.
1: En leuk.
0: This was my life.
1: Nice. Hij speelde met Barbies.
0: Maar ik heb ook een krantenwijk moeten nemen om het spel te kopen.
1: Dus,
0: ik heb echt mijn best gedaan hiervoor. En we speelden dat dus ook met vrienden. Gewoon dagenlang.
1: Ja.
0: Tegen elkaar. Als je was verslagen, dan was je af. En dan kon de volgende erbij.
1: Okay.
0: Dus gewoon hele championships hebben we hier gehouden. Nou, je hoort het. Ik ga morgen naar de film. Street Fighter is dus vanaf morgen in de Pathé bioscopen te vinden.
1: Ja, en je hoort er morgen ook meer over bij met Merel. Hè?
0: Merel
1: bij
0: van Baal,
1: time.
0: Onze filmverslaggever, die weet er alweer veel meer van. Dus die spreken we morgenochtend in de morning show. Nou, 50 Cent. We hebben dus niet die hit met Tupac die eraan komt. Of die track met Tupac die eraan komt. Maar wel de allergrootste hit van 50 Cent.
1: In de club.

0: een journalist beschreef haar zo in het tijdschrift Essence... nadat die een interview had gehad met Alicia Keys. Girl on Fire. En toen dacht ze, dat is een mooie titel.
1: Ja.
0: Die ga ik gebruiken voor een liedje.
1: Nou, en zo ze is ook een girl on fire, toch?
0: Ze is zeker on fire. Hey, Jamie.
2: Hey, goedemorgen. Krijg je er energie van? Want ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met deze track. Tenminste, ik niet. Maar ik merk dat veel vrouwen het of een fantastisch anthem vinden... waardoor ze in hun kracht gaan staan.
1: Ja.
2: Maar ook veel vrouwen die zeggen, ik vind het een verschrikkelijke plaat.
1: Oh ja, nee, ik ben wel de eerste. Ik denk echt van, ja man.
2: Ja man.
1: Ja man, let's go.
0: Ik zie in de zaal altijd mensen echt keihard meezingen... als ik op het podium sta. Dus,
2: ja, tuurlijk.
1: Ja, dus het is even die empowerment song.
2: Oh, wat goed zeg.
1: Ja.
0: Ja. Hey, Jasmine, jij bent morgen niet aanwezig. Nee. Want morgen is de verjaardag van een speciaal kind.
1: Ja, mijn dochtertje wordt morgen 1.
2: Oh my god.
0: Jax is alweer 1.
1: Ja, crazy. Het gaat zo snel. Dus ik wil dan wel echt met haar opstaan. En taartje, cadeautjes, dat soort dingen.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Dus, wat heb je gehaald?
1: Een keukentje.
2: Wat, fantastisch.
1: Het is toch schattig?
2: Ja, maar die doen het altijd goed.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Ik dacht, is het niet te klein? Maar ze vindt het nu al hartstikke leuk om de hele tijd te achtervolgen in de keuken. Ik denk, krijg je eigen keuken.
0: Krijg je eigen keukentje.
1: Ja, precies.
0: Dus dan kan ze kruipend naartoe.
1: Ja, ze loopt, hè, dus ja.
0: Ja, loopt ze al?
1: Ja, ze loopt al 2 maanden, joh, dit kind. Die rent
0: heb ik dat gewoon gemist?
1: Dat heb jij gemist, die joh.
0: Ah, ja, maar ja, ik ga het wel zien, bij de viering.
1: Ja, zeker. Zondag gaan we het gewoon gezellig vieren. En dan kan je er rond zien rennen.
0: Ja.
1: Dan gaan we een klein feestje bouwen.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Ja.
0: Jamie heeft ook een kleine waar die vaak mee in de weer is. Ja. Hoe oud is Nio inmiddels?
2: Ja, die is bijna 3.
0: Jeez. Oh, die is ook bijna jarig.
2: Ja, zeker.
1: Wanneer is Nio jarig?
2: In oktober.
1: Ook?
2: Ja.
1: Hoeveelste?
2: De 23ste.
1: Oh, zo leuk.
2: En die vindt zijn keukentje ook nog steeds leuk. Die heeft ook al een paar jaar.
1: Ah,
0: die heeft ook een eigen keukentje.
2: Die heeft ook een eigen keukentje. Ja, zeg maar, op een gegeven moment gaat die fantasie van die kinderen helemaal op hol slaan.
0: Ja.
2: Dan staan ze helemaal dingen voor je te maken. Hier, lekker soep, moet je even proeven. En dan, dat is echt super schattig.
1: Oh, zo leuk.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou, ik wil zo meteen off-air even meer horen daarover. Ja.
0: Ja. Nou, is het natuurlijk vandaag een toch wel droevige dag, maar ook een bijzondere dag, want we herdenken de man, de sterfdag van D'Angelo.
1: Yes.
0: En jij draait deze hele week de grootste hits van D'Angelo.
2: Ja, we gaan op zoek naar zijn essentials, de tracks die niet alleen voor hem, maar ook gewoon voor de wereld best wel impact gemaakt hebben. Zoals Untitled, gisteren toegevoegd bijvoorbeeld. Mm. Dat was de track waarmee hij ineens een soort sekssymbool werd. Waar hij eigenlijk achteraf helemaal niet zo blij mee was, omdat het ging ineens niet meer over de muziek, maar over zijn lichaam.
1: Sorry.
2: Ja, maar hij heeft daar echt last van gehad, hè?
1: Ja, maar tijdens die
2: door
1: clip,
2: jullie.
1: Je zag gewoon niet aan hem dat hij daar last van had. Op dat moment.
2: Nee, op dat moment niet.
1: Ja,
2: nee.
1: Sorry.
0: Dat was goed marketing.
1: En ik bedoel, de angle was ook wel echt dat je dacht, hallo. Ik was steeds zoiets van, ga je nu
0: bijna, ik zie het. Ik zie het. Oh, toch niet.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Nee, nou precies. Nou, daar heeft hij ontzettend veel last van gehad, Jasmine.
1: Moeilijk.
2: Echt jarenlang geen muziek gemaakt daarna. Maar goed, we hebben nog veel plekjes op de lijst openstaan. Dus jouw D'Angelo Essentials mag je doorgeven via de NPO Luister-app.
0: Klik op Blend en klik op berichtje en zeg hey Jamie! Want die hoor je tussen 10 en 1 in Jamie's Jams. Zeggen we nog iets speciaals vandaag?
1: Ja, pasa un douche dia.
0: Pasa un douche dia. Leuk. Veel succes op deze mooie woensdag. En we willen nog eentje net voor de headlines van 10 uur... van Doneo, Omar en Lamar. Nights Like This. Succes!

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welke Nederlandse zangeres heeft een openhartig interview gegeven over de keerzijde van succes? Je hoort het zo in Jamie's Jams na Music Soul Child 10.

en zus, hè, allebei opgegroeid in een huis vol muzikale prikkels. En eind jaren 80 gingen ze het dan zelf proberen onder de naam Total Touch. En dit was niet de eerste single, dat was Touch Me There. Maar dit was wel de spannendste, want ja, je tweede liedje gaat bepalen of je een eendagsvlieg wordt of niet. En nou, dit werd een nog grotere hit, Somebody Else Is A Lover. Treintje die trouwens laatst een openhartig interview heeft gegeven in het AD, waarin ze ja, zegt dat met al dat succes ook heel veel angst kwam kijken. Hyperventileren, zweten, huilen, paniekaanvallen. En dat begrijp ik wel, want ik denk dat we soms een beetje onderschatten wat zoveel succes met je kan doen. Hè? Ik bedoel, die druk die er dan op ligt. En het feit dat ja, mensen je toch als een soort product behandelen, als een soort clowntje. Doe even je trucje, in plaats van gewoon een mens. Nou, ze heeft er wel minder last van dan vroeger, zegt ze. Als ze nu wat paniek opvoelt komen, dan probeert ze gewoon ja, echt even heel goed te beseffen dat nou, mensen willen gewoon een leuke avond. En je moet jezelf niet groter maken dan dat het allemaal is natuurlijk. Relativeren kun je leren. Hey, goed om af en toe even uit te zoomen. Naar dat gigantische heelal te kijken en te beseffen dat we ook maar een bolletje stof zijn, toch? Nou, goed. Hey, als het toch

week. En dan kunnen we weer van een maandverduistering gaan genieten. Hey, hoe bedoel je, die dingen komen maar eens in een zoveel jaar voor. 6 november is het gewoon weer zover. Tenminste, dan brengt de nostalgische boyband B2K hun nieuwste album Eclipse uit. Oh ja, dat is ook een maandverduistering. Ja, inderdaad, daar gaat het om. En het eerste voorproefje van dat nieuwe album hoorde je net bij Blend in de vorm van Malage. Hey, belooft veel goeds, toch? Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ook wat samenwerkingen op gaan staan. Ik bedoel, ja, een van de grootste hits is nog steeds een samenwerking met R. Kelly, toch? Die zullen ze niet uit hooggoed getoverd hebben, denk ik. Wie ze vandaag te pakken hebben gekregen, dat hoor je dus binnen nu en een paar weken. Het is James Jams, NPO Blend, Mariah Carey onderweg.

0: Thomas. En Falling, Jamie's Gems. Hey, gisteren hadden we het hier over artiesten die je ooit live gezien hebt en die echt een waanzinnige indruk op je hebben achtergelaten. En het was toen Rasta die met echt een fantastisch verhaal kwam.
1: De mensen die bekend zijn met Wu-Tang, die weten dat ODB ook nog een zoon heeft. En die heeft zijn plekje ingenomen in die tour. En het was echt te gek.
0: Ja, ODB die er helaas niet meer is. Maar goed, goede, waardige vervanger dus blijkbaar. En vandaag wil ik het heel even omdraaien. Want zijn er artiesten die je ooit live gezien hebt, waar je misschien wel ook veel verwachtingen van had, maar die dan toch een beetje zijn tegengevallen? Hé, vast wel, toch? Ik bedoel, ja, volgens mij vallen heel veel artiesten live een beetje tegen. Ik bedoel, ik heb Rihanna ooit gezien, jaren geleden in de Arena. Dat was gewoon niet al te best. Ondanks dat het een fantastische artiest is natuurlijk. Ik heb ook een hele slechtende, playbackende Justin Bieber ooit gezien. Die had er totaal geen zin in. Nou ja, goed, misschien heb je ook wel zo'n verhaal. Niet om iemand af te branden of zo. Kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Gooi het even deze kant op, via de NPO Luisteren. Ga naar Blend, stuur een berichtje. Gaan we het er zo meteen eens even uitgebreid over hebben.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Laat vooral via de NPO Luisterapp even weten welke artiest live een beetje tegenvalt. Gaan we er zo meteen even over hebben. Je krijgt ook Groove Theory en nu Michael Jackson, Billie Jean.

0: Amin, Lightwork. Het is MPO Blend met de Black Eyed Peas en de Notorious B.I.G. coming up. Maar eerst kijk ik even in de MPO luisteren, want we zijn op zoek naar artiesten die je misschien in de basis gewoon fantastisch vindt, maar die je ook een keer live hebt gezien en die dan toch een beetje tegenvallen. Ja, volgens mij zitten we op één lijn, Caroline. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jamie.
0: Jij was er ook bij toen in de arena.
1: Ja, klopt.
0: Even kijken, het moet 2016 geweest zijn, geloof ik.
1: Ja, het was 2016 inderdaad.
0: Rihanna, en het was wel het begin van haar tour. Het was de Anti-World Tour.
1: Mm-hmm.
0: Denk je dat dat er nog iets mee te maken heeft, dat het niet zo goed was? Dat het de eerste show was?
1: Ja, het is een poppetje, weet je wel. Maar echt een zangeres. Nee, dat wil ik haar niet noemen.
0: Maar Rihanna kan supergoed zingen, toch?
1: Ja, bij de halftime show. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren. Maar die vond ik ook helemaal niks. Dat werd ook een beetje afgekraakt. Omdat ze kennelijk niet goed verstaanbaar was. En ik ben heel erg fan van haar hit.
0: Ja.
1: Maar ik vind haar live... nee. Ja, Beyoncé bevestigde dat. Die stond kort daarna ook in de arena.
0: Ja, want je denkt misschien ligt het aan het geluid van die verschrikkelijke galmbak. Maar dat hoeft dus niet, zeg jij.
1: Nee, dat hoeft niet, nee.
0: Maar als ze nog een keer komt, Rihanna, zou je er heen gaan?
1: Nee, daar ga ik niet meer naartoe.
0: Geen tweede kans voor die.
1: Geen tweede kans, nee.
0: Oh, nou, ik zou het nog wel een keer willen proberen.
1: Ja. Nee, ik niet, helaas. Okay. Binder dan dat.
0: Dan ga ik alleen, Caroline. Oké, ook goed.
1: Ja, als jij gaat. Oh, was dat een uitnodiging? Dat ga ik natuurlijk wel.
0: Change of plans. Maar dan sta je met je rug naar het podium toe, denk ik. Sta alleen naar mij te kijken.
1: Ja, dat denk ik ook, Genieten van de JJ.
0: We moeten afronden, Caroline.
1: Nou, geniet van je show. Ga vooral door.
0: Dankjewel, lieve schat. Maar goed, je bent wel fan van haar als artiest, dus we kunnen wel een liedje van haar draaien, toch?
1: Ja, ik ben zeker fan van haar.
0: Oké, welke gaan we doen dan?
1: Ik denk Umbrella met Jay-Z, toch? Daar kwam ze toen. Dat vond ik wel een lekkere inkomen van haar.
0: Prima.
1: Daar kwam ze goed mee binnen.
0: En dan de live versie?
1: Nee, niet de live.
0: Fijne woensdag!

0: P.O. Blend. En zometeen hier nieuwe muziek van Kerry Hilson. Is een naam die je wel kent, denk ik. Heeft de best grote hits gescoord in de Zero's natuurlijk. En Knock You Down, The Way I Are met Timbaland en zo. Maar ik denk dat haar track record op het gebied van songwriting misschien nog wel groter is. Want wist jij dat ze heeft meegeschreven aan tracks als Gimme More van Britney Spears, Take Me As I Am, Mary J. Blige, Icebox, Oh Marion en Wait A Minute, Pussycat Dolls? Ja, daar kun je dus ook wel goed mee geld verdienen blijkbaar. En dan snap ik wel dat je het even een paar jaar rustig aan doet. Even lekker op zoek naar jezelf. Ze is even wat gaan mediteren en zo, toestanden. Maar goed. Ja, en dan toch ergens de drang om zelf weer in de spotlights te staan. Die komt altijd weer terug. Doet ze wel met een heel leuk liedje. Haar nieuwste hoor je zo meteen in Jamie's Jams. Eerst tijd voor de Black Eyed Peas.
1: Let's get it started in here.

Notorious B.I.G. Sky is the limit. En kijk eens naar buiten, jongens. Het zonnetje schijnt. Is dat even lekker? Het blijft droog vandaag. Ja, een NPO Blend met de tunes om deze werkdag door te komen. Kleine 20 minuten nog, dan zitten we officieel aan de lunch. En de meest muzikale lunch van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door James

Radio Blend, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Nog 10 minuten, dan is het officieel woensdagmiddag. En dat gaan we vieren met Justin Timberlake. En het vervolg in onze bijzondere zoektocht deze week. Een grondlegger als het gaat om de muziek die we vandaag de dag allemaal zo heerlijk kunnen waarderen. We zijn op zoek naar zijn 5 meest iconische tracks. Het is namelijk zijn sterfdag vandaag. Alle details krijg je zometeen.

0: uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bond, Jamie. Hier over 12 woensdagmiddag. Eet smakelijk als je zit te lunchen. We gaan verder met de zoektocht in Blend Essentials zometeen. Je krijgt Missy Elliott ten eerste, Justin Timberlake.

Gangstar Total Discipline. Het is Jamie's Jams met zometeen de zoektocht naar de essentials van D'Angelo. Het is zijn sterfdag vandaag. Dus we gaan hem eens even goed in het zonnetje zetten. Denk er alvast over na. Dan krijg je de tracks die je op de

is woensdag vandaag, 14 oktober. En het is 1 jaar geleden dat D'Angelo overleed. Hij had de alvleesklierkanker, maar dat heeft hij eigenlijk nooit aan de grote klok gehangen, waardoor zijn overlijden ook echt heel onverwacht kwam voor de meeste mensen. Het is de man die zo technisch, zo liefdevol met muziek bezig was, zich niet in bestaande hokjes liet plaatsen, maar echt altijd iets nieuws en iets echts wilde creëren. En ja, hij wordt nog elke dag onwijs gemist natuurlijk, daarom extra veel aandacht en liefde voor hem vandaag hier bij Blend. Straks kun je bij Siana je favoriete D'Angelo tune aanvragen. En ook bij onze middagshow Bridge the Gap. Ja, zijn ze op zoek naar mooie verhalen, dus als je die hebt, verzamel ze alvast in de NPO Luisterapp. Dan zoeken wij deze week hier in Blend Essentials zijn meest iconische meesterwerken. En wat hebben we dan al op de lijst staan? One. Ja, natuurlijk. Waar het allemaal toch wel een beetje mee begon. Tenminste, hij had al wel muziek gemaakt, maar van het debuutalbum. Eerste echte grote hit, Brown Sugar, gisteren toegevoegd uit 1995. En dat was maandag. Gisteren werden deze... Two. Untitled How Does It Feel kwam een paar jaar later. Een moment dat hij ook een beetje een sekssymbool werd. Door het videoclipje dat erbij zat, hè. Lekker close-up zonder shirt. Ja, zag er goed uit. Heeft hij wel last van gehad daarna, hè? Want hij wilde gewoon nog steeds dezelfde mooie muziek maken. Maar had er een beetje moeite mee dat mensen alleen maar naar hem wilden kijken. Hey, dat zegt wel veel over hoe serieus hij het allemaal nam natuurlijk. We hebben nog 3 plekjes over op de lijst die gevuld moeten worden met de andere meesterwerken van D'Angelo. Zijn essentials, tracks die voor hem en misschien voor de wereld belangrijk zijn geweest. Heb je een goede suggestie? Geef hem door, de NPO Luisterapp, dat is de plek waar je moet zijn. Ga naar Blend, stuur een berichtje. Gaan we hem zo voor je draaien hier in Jamie's Jams. Zo, so me go, so then.

0: Blue Control, Hit 'Em Up Style, Jamie's Jams NPO Blend met Joe Public coming up.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: En op deze woensdag 14 oktober, de sterfdag van D'Angelo, zijn we op zoek naar zijn vijf meest iconische tracks deze hele week in Jamie's Jams. Voegen we elke dag een track toe aan de lijst. Naast de Brown Sugar en Untitled How Does It Feel? Welke zijn er dan volgens jou nog meer absoluut iconisch en belangrijk geweest voor zijn carrière? Thanks voor alle suggesties. Ik zie dat het veel mensen wat aangaat. En dat is mooi, want de hele dag staat Blend natuurlijk in het teken daarvan. Later nog bij Ciana en ook bij onze middagshow Bridge the Gap. Volop aandacht voor deze muziek virtuoos. Ja, eens even kijken. We hebben Untitled dus op de lijst staan. Een track uit 2000. En daarna had hij het even moeilijk. Hij kreeg ontzettend veel aandacht. En hij dacht, ik weet even niet of ik dit wel wat vind. Dus hij is eigenlijk een paar jaar van de radar verdwenen. Nou, best wel lang. 14 jaar uit de schijnwerpers. Worstelde met verslavingen. Kreeg nog een auto-ongeluk. Allerlei ellende en toestanden. Maar toen was hij daar ineens weer terug. En dat is altijd prettig. En dan is het even de vraag, waar kom je mee terug? En is dat dan ook nog steeds zo'n muzikaal kunstwerk te noemen? Ik denk dat het antwoord absoluut ja is. Want hij bracht in 2014 Black Messiah uit. En na die 14 jaar kwam hij wel echt terug met weer gewoon een absoluut kunstwerk. 5,5 minuut lang genieten. Hij heeft er ook nog een Best R&B Song Grammy voor gewonnen. En ik zie dat inderdaad Daphne deze ook aanvraagt. Dus wat mij betreft een absolute essential. Dit is nummer 3, D'Angelo dus en Really Love.
2: Blend Essentials.
1: 3.

0: NPO Blend. Hey Ciara.
1: Hey Jamie.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, gaat ontzettend lekker. Ik maak me natuurlijk altijd klaar voor de show. Dan luister ik naar jou.
0: Ja.
1: En jij weet, ja, ik kijk heel erg naar jou op. Ik vind jou een hele goede radio-dj.
0: Oh, dankjewel. Nou, ik doe maar wat hoor.
1: Nou,
0: misschien is dat het geheim.
1: Misschien is dat het geheim. Maar omdat ik zoveel naar je luister, valt het me ook op dat jij iets doet waar ik heel lekker op ga.
0: Oh.
1: Jij hebt namelijk een hele lekkere R.
0: Een Rotterdamse R.
1: Ik weet niet of hij Rotterdams is, maar als jij die R rolt, nou, dan ga ik echt ontzettend lekker op. Dus ik ga even een tekstje voor jou tikken.
0: Okay.
1: Of jij even mijn show wil aankondigen, kan ik heel even in de juiste vibe komen.
0: Okay, maar nu weet ik dus wel dat ik even op de R moet letten.
1: Nee, jij hoeft niet, want hij rolt er altijd zo uit. Kijk, mijn is anders, hoor je dat?
0: Zeg eens wat.
1: Rollen. Ja.
0: Rollen. Ja, maar ja, het ligt er ook maar aan hoe je... Ja, rollen.
1: En lees die tekst dan.
0: Zometeen 3 uur lang de lekkerste R&B en rauwe rap bij Ciara, de vrolijkste radiostem van Hilversum. En ze vertelt je waarom een hele groep zich naar dezelfde jongen noemde 3 keer.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En rapper uit Brooklyn en zijn crew verstopte een geheim nummer achterop een album. En juist dat nummer werd een hit. Master Ace, Good Old Love.

deze track The Morning. Dit is Blend, waar soul en hiphop naast elkaar staan, alsof ze familie zijn van elkaar. En soms zijn ze dat ook, letterlijk. Luister, dit is de vader. Oh.

door David Ruffin. Zong My Girl in 1964. Werd daarmee de frontman van The Temptations. En zijn zoon schreef en zong een liedje over gin en sap. Elke generatie zijn eigen zorgen. Hey baby, hey baby.

I just can't get enough of your love, baby. Just a touch.

0: Jarige Usher is vandaag 48 jaar geworden. Het is nog niet duidelijk of hij naar Nederland komt, maar als dat wel zo is, dan weet ik wel wie er wil gaan. Caroline, met onze Jamie, van Jamie's Jams hier op NPO Blend. Vanmorgen belden die twee met elkaar en het werd een tikkeltje flirterig.
1: Maar als er nog een keer komt, Rihanna, zou je heen gaan?
2: Nee, daar ga ik niet meer naartoe.
1: Geen tweede kans voor Rini.
2: Geen tweede kans, nee.
1: Oh, nou, ik zou het nog wel een keer willen proberen.
2: Ja. Nee, ik niet, helaas. Okay. Binder dan dat.
1: Dan ga ik alleen, Caroline. Oké, ook goed.
2: Ja, als jij gaat. Oh, was dat een uitnodiging? Dat ga ik natuurlijk wel.
1: Change of plans. Maar dan sta je met je rug naar het podium toe, denk ik. Sta alleen naar mij te kijken.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Genieten van de JJ.
1: We moeten afronden, Caroline.
0: Caroline, Kalani en Usher.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt ermee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Siana.
2: Stevie Nicks hoor je niet vaak op Blend. Maar die gitaar zometeen, ja, die is echt van haar. Haar billen heb ik nooit gecheckt, maar die zijn vast ook bootylicious.

0: fellas, baby.
1: Feels so good. Mace! Ja, exact een jaar geleden overleed D'Angelo. Het was een lange strijd tegen alsvleesklierkanker. Hij werd maar 51, super jong. Een van de grondleggers van Neo Soul natuurlijk. Daarom wil Wilma graag Be Here horen van hem en Rafael Sadiq. Die is heel erg mooi, ik ben het met je eens. Maar Lisa komt ineens met een vergeten parel. Het is een track die ze 's avonds altijd in de auto draait. De stad half in slaap, alleen het licht op je dashboard. En dan die stem, hè. Op de avond hoef je gelukkig niet te wachten. Hij staat al voor je klaar. Van

zwarte James Bond? Ik heb geen idee wat het betekent, maar als je goed naar het begin hiervan luistert, dan kun je misschien wel raden wie alle muziek heeft geproduceerd. Het heet Daylight. Oh, lol. Doet het helemaal niet.

0: Freedom.
1: Pharrell.
0: Freedom.
1: Maakt dus dat hele album voor John Legend.
0: Freedom.
1: Die man zit ook nooit stil, hè?
0: Freedom. Freedom.
1: Na het nieuws, nieuwe uithaal op NPO Blend. Gisteren won Lisa, maar ja, Lisa, lukt het je twee keer? Money Love heeft trouwens ook eigen radioshow, hè? Beetje middaguur, net als ik. Gelukkig wel 6 uur later, want ja, anders was het concurrentie.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terug naar masturberen onder werktijd. Het wordt niet uit mijn hoofd. Oh, nee, hij was helemaal niet aan het masturberen. Hij was aan het, wat was hij aan het doen?

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo Howie.
3: Hallo Wansi.
2: Ik ga me denk ik de rambam zweten hier, want het is hartstikke warm.
3: Met 1 dikke wollen trui aan, met een soort kool ook nog.
2: Ja, ik stond echt voor mijn kast en ik dacht, is dit too much?
3: Maar doe je niet checken wat het weer is?
2: Ja, maar als het staat 17 graden, dat vertrouw ik niet, hè?
3: Ja, snap ik. Dus, ja, het is zo zonnig op de ding met glas. Ja, wordt het hier altijd sauna?
2: Dit is inderdaad best wel... Maar ik heb een hemdje aan, dus in theorie kan er wat uit.
3: Kan je nog een NPO-t-shirt gaan regelen. Bij facilitair.
2: Oh, in theorie zijn er zoveel opties. Er zijn ook opties in Goed Gejat van vandaag. Ik hoorde dat de Morningshow deze week de powerpokkoe in het teken stelt van Britse muziek en artiesten. En toen dacht ik, dat kunnen wij ook. Want wil jij zometeen In Bridge the Gap Eternal horen en Angel of Mine? Original. Of ga je voor de bewerking van dit nummer van Monica?

0: Dat horen we graag van je via de NPO Luister-app. Mag je laten weten welke van die twee jou zometeen graag zou willen horen in Bridge the Gap. Monica en Angel of Mine, of liever het origineel van Eternal.
1: NTR, Wincy en Howard.
0: Het is vandaag 14 oktober, een jaar geleden dat The Great D'Angelo overleed. En daar gaan wij natuurlijk bij stilstaan in Bridge the Gap. Dat doen we nu met een van jouw favorietjes, toch, Howie?
2: Absoluut.
0: Ja, dit is Chicken Grease. Enjoy 4 minuten en 17 seconden lang van D'Angelo.

0: te horen dat hij er is.
1: Ja, nou, we hebben je gehoord hoor, Sean C.
2: Dit is Bridge the Gap. Met Wansi en Howard. This is Bridge the
1: Gap. Goedemiddag op deze woensdag 14 oktober. Ik wil zeggen de maand is door de helft, maar ik kan gewoon weer echt totaal niet hoofdrekenen.
0: Bijna, want het is nu 14. Ja. Dus, en deze heeft er 31, dus je zit er niet...
1: 16,5.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, hè? Nou ja, bijna op de helft van de maand. En het gaat weer veel te snel. Shemig de pemig.
0: Voor je het weet is kerst.
1: Ja. En wat voor lekkere nootjes zit jij te eten, Howie?
0: Ik had nog een klein restje pistache.
1: Oh ja, ja, die zijn heel gezond, heb ik begrepen. Ja. Veel eiwitten, veel goede vetten.
0: Precies.
1: Ja, hè? Die doe je gewoon. Ik doe mijn granola.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja. Die rooster ik even mee op het eind. Want anders, ja, elke dag een handje noten is toch lastiger dan het gewoon ergens in verwerken, denk
0: ik. Dat snap ik wel, ja. Ja.
1: Oké, okay, het moet weer over eten gaan. Ja, het is Bridge the Gap waar je naar luistert met Howard en Wansi.
0: Dus dan gaat het over eten.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk ook over muziek. Vandaag is een beetje een dubbele dag. Er zijn wat artiesten die wij draaien op Blend jarig. Die ga je zo meteen horen. Maar het is ook een jaar geleden dat we echt, nou ja, in totale shock waren.
0: Ja, echt.
1: Echt, nou ja... Ja,
0: disbelief, nou ja, ja.
1: Van hè? Wat is dit nou? D'Angelo bleek overleden. Veel te jong, 51. En ja, daarom staan we deze hele dag op NPO Blend eigenlijk al stil bij zijn overlijden. En zijn nalatenschap, zijn muzikale nalatenschap, zijn artistry. Ik weet even niet hoe je dat in het Nederlands zegt.
0: Ja, ik vind artistry een goed woord.
1: Oké. Okay. En dat doen we dus de komende 2 uur ook. Dat doen we door muziek van hem zelf te draaien. We halen herinneringen op. Misschien dat jij ook nog een mooie herinnering aan hem hebt. Mag je met ons delen? Ja, wat is jouw... heb je misschien, ben je bij een concert geweest? Of is er een favoriet nummer dat je hebt? Eigenlijk naar allerlei soorten herinneringen zijn we op zoek. Dus daar hou je zo meteen meer over. We draaien ook muziek van... Zometeen Nao, dat is een zangeres, die heeft een nummer gemaakt. Ik hoorde het laatst en dat is zo mooi. Het is een eerbetoon aan D'Angelo. En je moet echt even goed naar de tekst luisteren straks. En dan hoor je waarom het zo tof is. Beyoncé die komt er ook aan met End of Time, net als Talib Kweli. Maar los van dat het natuurlijk verdrietig is dat D'Angelo vandaag een jaar is overleden, viert Omar feest.
0: Hoe oud is die geworden?
1: 58.
0: Wow.
1: Ja, ja, ja. En wij vieren feest met hem door zijn allergrootste hit te draaien. Dit is There's Nothing Like This.

0: Bridge the Gap. Zometeen dus nieuwe muziek van Nao. Een eerbetoon aan D'Angelo. Maar eerst is het tijd voor een spelletje.
1: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Wij spelen de nieuwsquiz waarin quizmaster Silvino onze nieuwskennis test van het nieuws van vandaag vrij weinig meegekregen weer.
2: Oh, ja, ik ook niet.
3: Oh, nou, leuk. Maar wordt het wel een leuke quiz, denk ik, toch?
2: Zeker, we gaan gewoon weer gokken. Ik heb daar met besloten dat ik vandaag de techniek van Serginho ga toepassen.
3: Oké.
0: En dat is?
2: Snel roepen en dan gokken.
3: Gewoon hopen dat het goed is. Maar dat betekent meer kans voor jou, Wansi. Ja.
0: Oké.
3: Voor welke track spelen jullie vandaag?
0: Als ik win, dan wil ik graag Tamia horen. En So Into You.
3: Oké.
2: En ik doe vandaag Usher met Good Kisser.
0: Oeh,
3: hij is jarig. Dus,
2: gefeliciteerd.
0: Ja.
3: We gaan meteen naar de quiz. We beginnen bij vraag 1. Het gaat over een medewerker van OpenAI. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. Mm-hmm. Die is afgelopen vrijdag gearresteerd door de Amerikaanse politie. Maar waarom? A. Hij maakte constant AI-flyers om het personeelsfeest te promoten. En dat is
0: met Street Fighter logo.
3: En dat is verboden.
0: Street Fighter letter T, ja.
3: B. Omdat hij een afluisterapparaat in de vergaderzaal van de directie had geplaatst. Of C. Hij had met behulp van ChatGPT een bank gehackt en het geld naar de rekening van een goed doel gestuurd.
2: Howard. B.
3: Dat is waar.
2: Ja, hij deze heeft heb ik toevallig meegekregen, maar wel een gek verhaal.
3: Ja, hij had een afluisterapparaatje geplaatst in een tv aan de achterkant. Een USB-stick gerold in een toiletpapiertje. Maar waarom hij wilde afluisteren is nog niet bekend.
2: Oké.
0: Geld.
2: Ja, waarschijnlijk wordt hij betaald.
0: Ja, toch?
3: Ja, denk ik ook.
0: Ja.
2: Voor een vreemde macht.
0: Of een krant.
3: We gaan naar vraag 2. Het universitair ziekenhuis van Toulouse in Frankrijk ligt onder vuur. Maar waarom? Is dat A, omdat daar vorig jaar 2 stoffelijke overschotten van baby's werden gevonden in een medische container? Ja. B, in het mortuarium van het ziekenhuis is een lichaam gevonden dat er al 14 jaar lag. Of C, zowel A als B is juist.
0: Oh my goodness. Wansi. Dan zeg ik C. Want het is gewoon zo erg als
2: dit
0: je denkt.
2: Dit meen jij niet. Goodness.
3: Dit meen ik, ja. Het universitair ziekenhuis in Toulouse, daar zijn dus vorig jaar stoffelijke overschotten gevonden van baby's. En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En tijdens dat onderzoek zijn ze dus erachter gekomen dat er een lichaam ligt dat er al 14 jaar ligt.
0: Ik hoop dat iemand al 14 jaar niet slaapt.
2: Niet normaal.
3: Verschrikkelijk, toch?
2: En dan komt er nu een onderzoek.
3: Nou, dat onderzoek was naar die baby's. En nu is er dus een extra onderzoek naar die meneer die er al 14 jaar ligt.
2: They got nothing to lose.
0: Wauw. Too soon.
2: Too soon.
3: Het staat in ieder geval 1-1, ja. Dus we gaan naar de derde vraag. En die is wat vrolijker. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste Winnie the Pooh verscheen als boek. Oh. Maar hoe heet de ezel uit Winnie the Pooh? Is dat A, Don Quixote? B, Balker? Of C, Eeyore?
0: Wansi. C is dat.
3: Dat is helemaal goed, ja. Dat is Eeyore.
2: Eeyore.
0: En was Eeyore niet altijd Sip? Herinner ik me dat goed?
2: Ja, sippe-ezel?
3: Een sippe-ezel.
2: Wat voor leven heb je dan?
3: Een grijze sippe-ezel.
0: Ja, toch? Ja.
2: Steeds dezelfde fout maken.
0: Maar verder herinner ik me echt niks van Winnie the Pooh.
3: Hij eet honing.
0: Is het een hij?
2: Ja, Winnie the Pooh is een hij. En
0: is
2: hij
0: dat
2: draagt,
0: zo?
2: Ja, en volgens mij draagt hij korte shirts.
3: En geen broek.
2: Ja, hij is de original Madonna.
0: Maar is het dan niet een beetje genderneutraal als je geen broek draagt, maar we zien niks?
2: Beren zijn toch ook genderneutraal?
0: I was today yourself. Ik dacht dat Winnie the Pooh een meisje was. Oké, nou ja, weer wat geleerd.

0: D'Angelo heette Michael Eugene Archer. En dit is niet alleen een tribute aan D'Angelo, maar ze heeft het ook over Marvin, Curtis, Stevie, Prince, Sly en L. En dan zegt ze ook, who still hears that voodoo late at night? Who's still chasing the sound of the devil's pie? En nog even een stukje Betray My Heart. Er zit zoveel
1: in.
0: Ja,
1: het is echt heel goed gemaakt.
0: Ja, och, dankjewel voor het maken, nou. Deze tribute aan D'Angelo. We staan vandaag op NPO Blend en dus ook in Bridge the Gap stil bij het overlijden van D'Angelo. Precies een jaar geleden. We moesten toen afscheid van hem nemen. Hij had natuurlijk niet alleen een warme stem, een soulvolle sound en zijn unieke musicaliteit waarmee hij iedereen wist te raken. Hij was veel meer dan alleen een zanger. Voor een heleboel fans is zijn muziek bijvoorbeeld verbonden aan bijzondere momenten, herinneringen of mensen in hun leven. En dat geldt ook voor Alice, die 14 jaar geleden haar man leerde kennen. En dat heeft best wel wat met D'Angelo te maken, of niet, Alice? Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag. Ai, ai. Ja, zeker, zeker.
0: Ja.
2: Hele mooie en goede herinneringen aan, nog steeds.
0: Want neem ons even mee terug naar het begin van jullie relatie, 14 jaar geleden. Jij en je huidige man die maakten toen een trip naar Berlijn. En de muziek van D'Angelo die heeft daar een grote rol in gespeeld.
2: Zeker, het was het eerste weekendje weg van onze relatie, dus wel heel lang geleden. En ik dacht, waar neem ik hem mee naartoe? Nou, naar Berlijn, hè, daar ben je lang onderweg. En ik zocht online naar een soulvol nummer, romantisch, sexy. Hè, het is het begin van je relatie, dus dat was ook nog een beetje nodig. En toen dacht ik, hey, ik kom op D'Angelo tegen. Die kende ik daarvoor nog helemaal niet. Nou, het hele weekend zijn album echt grijs gedraaid. Amper een hotelkamer verlaten. Niet alleen door zijn muziek natuurlijk, maar ook door het begin van de relatie. Maar het was echt fantastisch. En toen zijn we later ook naar zijn concert in Paradiso geweest. En ja, daar hebben we het nog steeds over. Het was zo vet. En echt het dak ging eraf daar.
0: Mm-hmm. Ja, te gek. Hey, wat maakt D'Angelo volgens jou zo bijzonder? Want je kent hem eigenlijk niet voordat je hem in Berlijn hebt leren kennen.
2: Klopt. Wat ik merk, ik vind zijn muziek past bij alles. Of ik nou blij ben, verdrietig, of je sexy voelt, of je goed voelt. Het is gewoon zo lekker soulvol. En zijn stem, ja, ik zeg altijd een soort James Brown. En ik heb eigenlijk D'Angelo hoger zitten nog zelfs dan James Brown. Het is echt ultieme feel-good muziek.
0: Ja. Ja, ik zou ze... Het is heel moeilijk om ze te vergelijken.
2: Ja, toch? Ja.
1: Nee, ik snap het wel, hoor. Ja. Want hij is net zo funky. Misschien wel funkier ook nog.
0: Ja.
1: Dus ik voel wel, en ik denk ook absoluut dat hij door James beïnvloed is.
0: Ja.
1: Dat is gewoon onmiskenbaar.
2: Ja. Die hoge uithalen en of die gilletjes tussendoor. Je denkt, hoe haal je dit in hemelsnaam? Maar echt...
1: Ik haal het ook, maar dan onder de douche.
2: Give it a try.
1: Sorry, Alice.
2: Jammer, joh.
0: Hey, Alice, dan gaan we ook nog eventjes terug naar een paar jaar geleden, toen jij als cadeau kaartjes kreeg voor D'Angelo's concert in Paradiso.
2: Yeah.
0: En daar was een hoogtepunt dat jij toen beleefde met How Does It Feel?
2: Yeah,
0: kan je ons even meenemen naar dat moment?
2: Zeker. Nou, we stonden daar echt wel, dus allemaal weer los te gaan, te dansen. Echt de hele zaal ging los. Echt bier ging over je heen, zwetend. En op een gegeven moment dacht ik, hij gaat nu afronden. Dus ja, het was vaak wel druk in Paradiso. We liepen al langzaam richting de deur, een beetje die menigte voor zijn. En toen ineens kwam hij op het podium met voor mij zijn keyboard. Ja, dat was een keyboard. En alles ging uit, behalve spotlight op hem met zijn keyboard. Mm-hmm. En hij ging toen How Does It Feel zingen. En het was zo puur, zo alleen zijn stem in zo'n mooie locatie. Ja, dat vergeet je niet. Dat staat me nog steeds helemaal bij. Dat is zo'n kippenvel moment geweest.
0: Ja, en we gaan proberen dat een beetje terug te halen.
2: Ja.
0: We hebben niet de opname gevonden van Paradiso. Maar we hebben wel een opname gevonden van D'Angelo's concert op North Sea Jazz in 2012.
2: Ja.
0: Waar hij ook Untitled heeft geperformed.
2: Oh, heerlijk.
0: Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Alice, dank je wel voor je mooie herinneringen aan D'Angelo.
2: Ja, groot fan hier, dus geen probleem. Echt, ik luister graag vandaag extra naar jullie om als een nummertje weer mee te krijgen. Dank je wel.
1: Dank je wel voor je mooie verhaal.
2: My pleasure. En succes nog eventjes vandaag.
0: Dank je wel.
2: Doei.
0: Dit is Untitled, How Does It Feel? Live op North Sea Jazz.

said, I just want to be your man. Say, how does it feel?

0: End of Time van Beyoncé hoorde je net. Ik krijg heel erg zo'n marching band, hoe noemen ze dat ook alweer?
1: Marching band?
0: Ja, toch maar echt met die... hoe ze haar optreden heeft gedaan, weet je wel?
1: Met die blazers.
0: Met die groepen, die scholengroepen. Hoe noem je dat weer? Is het een marching band?
1: Het is een marching band.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Nou, dan klopt het. Beyoncé en End of Time. En daarvoor de live versie van Untitled, How Does It Feel? Van D'Angelo. Speciaal voor Alice, die een hele mooie herinnering deelde aan D'Angelo. Van wie het vandaag de sterfdag is. Wilma die appte nog. Ik krijg kippenvel van hoe Alice dat moment beschrijft in Paradiso destijds. Dat hij op zijn piano dat speelde. En ik denk inderdaad iedereen die daarbij was, die ja...
1: Ja, het was ook fantastisch.
0: Ja.
1: Volgens mij heeft hij toen 2 shows gedaan, 2 dagen. En ik ben toen naar allebei gegaan. Het was crazy goed.
0: En ik vind ook D'Angelo is ook echt een artiest. Die moet je in zo'n kleine venue, zo lekker intiem.
1: Ja, maar dat is dus de grap. Want toen hij dus Den Haag rockte, North Sea Jazz. Ja. In die hele grote zaal.
0: Ja.
1: Was het ook feest. Zijn energie is gewoon...
0: Oké, ja, goed punt. Weet je? Goed punt.
1: Ja.
0: Maar toch ben ik blij dat ik ook in Paradiso hem heb gezien.
1: Nee, zeker, snap ik.
0: Het is tijd voor andere muziek. Namelijk een nummer dat door 2 personen / groepen is ingezongen. In eerste instantie door Eternal, Angel of Mine. Original. Ja, Eternal was, mocht je dat niet weten, een Britse R&B-groep. Bestaan uit volgens mij 2 zusjes, een vriendin en nog een vriendin.
1: Mm-hmm.
0: En hier waren ze volgens mij best wel populair.
1: Ze waren heel populair.
0: Ja, toch? Ja. Ze hadden ook die... I wanna be the only one to hold you.
1: Met meneer Winans.
0: Ja, ja.
1: Oh, misschien daarom.
0: Waarom?
1: Nou, we hebben de naam Winans al eerder gehoord net, toch? Hadden we het er even over.
0: Sorry, we leggen linkjes.
1: Ja.
0: Nee, ja, Monica, die heeft dus dit nummer soort van gecoverd... of eigenlijk een beetje een andere tekst eroverheen gegooid. Sampled. En er zijn dus heel veel mensen die helemaal geen idee hadden... dat Eternal dit nummer eerst heeft gezongen. Er zit iemand in de studio die dat... Toch, Silvino?
2: Ik had geen idee.
0: Nee. Maar dat nummer van Monica is ook ietsje minder oud.
2: Ja.
0: Dus misschien was dat dan meer van jouw generatie.
2: Ja, dat denk ik wel, want die ken ik. Ja, dat is voor mij het nummer.
0: Ja, nee, dat is het dus niet,
2: hoor. Nee, daar ben je vandaan. Nee.
1: Sterker nog, ik vind het heel erg lijken op de nummers die Romeo destijds maakte.
0: Oh ja, tada.
1: Dat gevoel, weet je wel? Dat echt die vibe van I'm Coming Home.
0: Oh, wat grappig. Ja. Nou, echt.
1: Wat ze trouwens in Engeland hebben opgenomen, dus dat is ook niet zo gek.
0: Kwartjes die vallen hier, mensen. Kwartjes die vallen. Winnie de Pooh is een jongetje en Eternal klinkt als Romeo.
1: Zo is het.
0: Jemig, je leert dingen op een dag. Maar goed, naar wie gaan we luisteren in Bridge the Gap? Het is tijd om de uitslag in Goed Gejat bekend te maken. Bedankt voor het stemmen, Nienke, Clyde en Radia en vele anderen... op Eternal en Angel of Mine. Gerald, Maarten, Alicia, die dachten, doe mij maar Monica. 84% van de stemmen ging naar het origineel. Dit is Eternal en Angel.

0: bij elkaar moest brengen. Carmen, John Mayer en hijzelf hoorde je net op Go. Dan die bongo's.
1: Ja, het is echt één van mijn lievelingsnummers van Carmen.
0: Ja, snap ik.
1: Sorry, van Serginho.
0: Oh ja, want ja.
1: Heb je dat meegekregen? Serginho vindt dat hij op Common lijkt.
0: Nee,
1: dat mensen hem zeggen, wat lijkt je op Common? Ik heb een paar keer met hem gewandeld.
2: Maar qua uiterlijk?
1: Ik heb nog nooit iemand gehoord die tegen hem heeft gezegd, wat lijkt je op Common? Maar hij vindt van wel.
0: Dit is heel grappig, want we hebben vandaag wel een slangsessie, maar niet van Serginho, maar we willen het toch even over hem hebben.
1: Ja, we missen hem.
0: Ja, we moeten het toch even over hem hebben. Nee, hij beweert dus inderdaad dat mensen naar hem toekomen. Echt zo van, maar jij lijkt op Common.
2: Die mensen kennen Common misschien niet.
1: Maar weet je wat mijn reactie op hem was toen hij dat vertelde in de uitzending? Come on. Wegwezen.
2: Geen common sense.
0: Maar dan gooien we er toch nog even een andere in. Want Howie, was je nou op het strand dat gebeurde?
1: Op het strand in Spanje en toen was er een meneer die noemde mij Mbappé. Dat slaat toch nergens op.
0: Nee, Sylvie, slaat dat ergens op? Ja of nee?
2: Nee, dit kan... Nee.
1: Nee, want ze vond van wel.
2: Nee. Echt? Nee, Wansie. Nee.
1: Wansie had redenen om het met die meneer eens te zijn.
0: Nee, om te zeggen, ik snap een beetje wat hij bedoelt.
2: Ik snap het niet.
1: Ik snap het niet.
0: Kijk, oké. Okay, voor sommige mensen is het
1: beste vriend.
2: Mbappé lijkt op een Ninja Turtle, hè?
1: Snap je?
0: Nou, ja.
2: Nee, wacht, dit zegt hij ook zelf. Het is niet dat ik dit verzin.
0: Oké, zullen we gewoon even naar het nieuws gaan anders? Voordat dit heel vervelend is. We moeten nog een uur met elkaar. Zometeen nog veel meer D'Angelo. We draaiden net voor Common, ook Eternal. En we gaan zometeen nog meer D'Angelo draaien. We doen ook een slangsessie over een van zijn nummers. Want D'Angelo was wel een beetje meester in sowieso iets wat onverstaanbaar klinken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook om dingen te zeggen waarvan je denkt, hé, wat bedoelt hij nou? En dan verklap ik vast dat we niet Brown Sugar in de slangsessie doen.
1: Goed idee.
0: Ja. Maar Serginho die luistert mee. Die doet heel veel lach-emojis die hij ons stuurt. Wil je nog wat toevoegen, Serginho? Nu is je moment.
1: Dit is je moment, Niffel.
0: Dit zijn de Brett en Tyrese. And What You Like.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, One C en Howard.
3: Nou, kort rokje morgen dus.
4: Ja, rokje is dag 2.0.
3: Ja. Het is vandaag 1 jaar geleden dat D'Angelo overleed en daar staan we stil bij in Bridge the Gap. Oh, maar hoe kies je nou je favoriete nummer van deze man? Nou ja, dit is er eentje, Left and Right van D'Angelo samen met Method Man en Redman.

0: Van Aurelius zal het zijn, toch?
1: Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nee, hè? Ja, mijn Hollandse neiging is om Aurelius te zeggen. Maar...
1: Aurelius?
0: Ja, ja, want het klinkt als zo'n keizernaam, toch?
1: Keizer Aurelius heeft gesproken.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja, ik heb wel gelijk, ja.
0: In ieder geval, het was Hash. En als jij weet hoe je het moet uitspreken... dan mag je onze voice-app sturen via de NPO Luister-app. Even kijken, Jurgen die stuurt net een berichtje. En wat zegt Jurgen? Hij heeft een D'Angelo-verzoekje. Oh, So Far To Go. Een neo-soul hip-hop crossover geproduceerd... door die andere vernieuwende muzikant die we moeten missen, J Dilla.
1: Ja, dat is wel een dikke track.
0: Oeh. Ja, we gaan even kijken of we daar nog een plekje voor vrij kunnen maken. Want er komt nog wel wat lekkers aan van D'Angelo. Zoals bijvoorbeeld een slang sessie die we in het teken hebben gesteld van D'Angelo, omdat hij vandaag een jaar is overleden. Je luistert trouwens naar Bridge the Gap met Howard en Wonsi. En er komt ook andere muziek aan. Nieuwe muziek van Chloe en Timbaland, bijvoorbeeld Talking Dirty. Mary J. Blige en George Michael en hun coverversie van Ass van Stevie Wonder. Dat is aanstonds, hè, dat concert.
1: Ja, dat komt eraan,
0: twee weekjes.
1: Ja, zoiets.
0: Dat is 28 oktober, volgens mij. Nee, ik heb geen kaarten, toch?
1: Ik ook niet.
0: Ik wilde kaarten kopen en ik dacht, laat maar kijken of er nog iets anders is. En toen waren ze weg.
1: Ja.
0: Dus ik stond al, ik zou... Nou ja, anyway. Het doet pijn.
1: Ticket swap.
0: Nou, die zijn echt kapot duur.
1: Tweede hypotheek.
0: Ja, dat. Dit is Genuine en Pony.

0: 100.
1: Ja, sorry. Ik doe een beetje flauw. Ik kan het gewoon op zijn Engels zeggen. 100 van Ella May hoorde je net. In Bridge the Gap. En daarvoor draaiden we Genuine, ja, en Pony. Ik zat laatst naar Excite te kijken. Die hebben zo'n programma op zondagavond dat ze R&B classics draaien. Mm-hmm. Dat is echt heel erg leuk. Ook, ze hebben ook zo'n 80 classics programma. Ook heel erg leuk. Ja. Toen kwam Indo's Jeans van Genuine voorbij.
2: Oh ja.
1: En alle dames die in die clip zitten, hebben geen spijkerbroek aan.
2: Oh, daar heb jij weer op gelet.
1: Nou, de man die zag dat. Het
2: maar wat dragen ze dan?
1: Ja, andere broeken.
2: Raar.
1: Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar ja, dat was een interessante
2: opzicht. Een rare vergadering is daaraan vooraf gegaan.
1: Ja, het nummer heet zo, maar doe toch maar wat anders aan. Die luistert naar Bridge the Gap, waarin je zo meteen Usher hoort. Hij is vandaag 48 en dat vieren we. Misschien dat jij een verjaardag al met Usher deelt. Dan zeggen we ook tegen jou gefeliciteerd. Eerst is het tijd voor een slangsessie. Een spelletje dat wij elke woensdag spelen in Bridge the Gap. Waarin normaal gesproken Serginho ons woorden leert uit hedendaagse muziek. Maar omdat vandaag de sterfdag is van D'Angelo, duiken we even in een aantal van zijn teksten. Of tenminste, in de tekst van een van zijn nummers. Het nummer Devil's Pie. Dit is het fragment waarvan we ons afvragen of jij weet waar hij het hier over heeft. Ja, en ik denk dat we sowieso al herhaal ik het fragment dat we ook even moeten zeggen wat hij heeft gezegd. Want D'Angelo stond er wel een beetje onbekend om woorden expres niet helemaal
2: hij
1: uit te spreken.
2: Hij zingt soms een beetje alsof hij water in zijn mond moet houden. Ja. Zodat het er niet uit mag vallen.
1: Ja. Oh, prachtig. Wat een mooie omschrijving. Zullen we het fragment nog een keertje doen?
2: Ja,
1: dan
2: graag.
1: De tekst even.
2: Ja.
1: Luister goed. Ja, hij zegt daar dus bread and dough, cheddar cheese, flash and stash, cash and cream. Maar wat bedoelt hij daarmee? Dat mag je ons laten weten via de NPO Luister-app. Wat betekent dat allemaal? Een beetje eten, flash and stash. Dit is ondertussen Usher en Good Kisser.

0: Onze geweldige producer Silvino die heeft even opgezocht of er nog kaartjes te krijgen zijn voor dat concert van Stevie Wonder later deze maand. Mm-hmm. Ik viste achter het net.
1: Gaan we?
0: Nou, dan moeten we onszelf door midden hakken en aan elkaar vastplakken. Want er is één kaartje op Ticketswap.
1: Oh, oké. Okay.
0: €500.
2: Vijf barkie.
0: Oh, hij is weg.
2: Hij is weg.
0: Oh, oké. Okay. Oké, okay. Nee, er was één kaartje op Ticketswap.
2: Eentje. Dus dan gaan er twee mensen in één pak samen voor vijf barkie daarheen. Dat is ook wat.
0: Ja, en dichtstbijzijnde, of tenminste iets wat in de buurt is, Keulen.
2: Ja.
0: Daar zijn nog kaarten verkrijgbaar voor €170 per stuk.
2: Nou, dat is niet 170, dat is het overwegen waard. Keulen is niet ver.
0: Zeker Stevie Wonder waard.
2: Ja.
0: Maar dan moet ik ook nog naar Keulen op een maandag.
2: Oh, ik weet wel een lekker Japans restaurant in Keulen. Vlakbij het station.
0: Nou, dat is fijn om te weten. Voor als ik daar ooit ben, dan ga ik je appen. Maar dat wordt niet die dag dat Stevie Wonder daar optreedt, denk ik. Je hoorde net Mary J. Blige en George Michael die zijn ass hebben nagezongen. Ja, gecoverd wil ik niet eens zeggen, want het is wel echt...
2: Oh, ass van de titel. Ik dacht, wat zeg jij nu weer?
0: Nee, maar dit is heel erg, want iedere keer... Ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken als. Snap je? In plaats van
2: anus.
0: Billen.
2: Ah, oké. Okay,
0: ja, toch?
2: Ik snap het.
0: Nou ja, hoe zou jij het zeggen dan?
2: Ja, hetzelfde. Je krijgt hetzelfde probleem.
0: Ja, S. Toch? Ja, S. Ja, S. Oh, je moet S. Kort.
2: Ja. Ja, kort. Je moet hem kort houden,
0: ja,
2: denk ik.
0: S.
2: Als je die A laat zingen, ja, dan ga je richting misverstand.
0: Ja. En daar, sorry, daar heb ik last van. Ja. Oh, goodness. We hebben net een opgave in de slangsessie gehad van iemand die je ook niet altijd helemaal goed, of niet altijd zijn woorden even goed uitsprak. Die Angelo hebben het dan over. Uit het nummer Devil's Pie is dit het fragment wat je vandaag kon raden in de slangsessie. Ja, bread and dough, cheddar cheese, flash and stash, cash and cream. Wat betekent dat in het nummer Devil's Pie? Tony die dacht dat het een recept is, misschien voor die Devil's Pie. Geen idee wat

0: het ook is. Angelie die denkt dat het een boodschappenlijstje is.
1: Aha.
0: En Priscilla die zegt, zijn het de ingrediënten voor een hamburger? nee, allemaal niet. Jurgen die heeft het goede antwoord gegeven. Want die zegt, ik denk dat het allemaal synoniemen voor geld zijn.
1: Aha.
0: En voegt hij nog toe, op zoveel mogelijk manieren hetzelfde zeggen is een dichterlijke vorm die door de oude Grieken werd gebruikt. Ja, die Angelo was natuurlijk een dichter.
1: Zeker.
0: Ja? Ja. Puur zang. Dit is Devil's Pie.

0: Talking Dirty van Chloe en Timbaland hoorde je net in Bridge the Gap. Chloe Bailey, die ken ik van... ken je Blackish nog, de serie? Mm-hmm. Dan had je die oudste dochter, die ging op een gegeven moment naar, naar college.
1: Ja.
0: En toen kwam er dus een serie Grownish.
1: Oh,
0: die
1: okay.
0: haar volgt. Een beetje A Different World spin-off van Cosby Show. En daar speelde Chloe Bailey ook in met haar zusje Halle.
1: Mm.
0: En dan weet ik even niet. Een van die twee was de Black Samermin Ariel. Weet je nog? Er was zo'n ophef over.
1: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Volgens mij is
1: ja.
0: dat haar zusje. Maar ik, nou, misschien haal ik ze zomaar door elkaar. In ieder geval, ik moet altijd aan die serie denken. Het is een hele leuke serie. Mocht, ik weet niet waar die te zien is. Want volgens mij heb ik hem een beetje...
1: Oh, YouTube.
0: Soort van illegaal gekeken. Met heel veel pop-ups die ik moest wegklikken steek. Maar dat was echt een leuke serie.
1: Ja, loop die maar even mee, jongen. Aan.
0: Ja, nou dat. Ja. Grown-ish heet hij dus. Brian McKnight is onderweg met You Should Be Mine. Maar eerst de mannen die vorige week een geweldig optreden hebben gegeven in Ahoy. Ja, samen met hun vrienden. 30 jaar replay was dat. Vrienden voor het leven. Je hoort ze nu in Bridge Gap met Kom dan maar bij mij.

0: You Should Be Mine van Brian McKnight en Mace was dat volgens mij.
1: Onmiskenbaar.
0: Ja, hè? Ja. Ook een beetje een traagje in zijn stem. Dit is vooral veel kracht. Human van Rag & Bone Man in Bridge the Gap.

0: Zo, was dit even een doorbraakje voor Rag & Bone Man?
1: Ja, dat is wel goed gegaan, ja.
0: Ja, maar dat was toen. En ik weet niet wat er toen daarna... zeg maar, of dat zo helemaal heeft doorgezet. Want
1: volgens mij zijn ze een beetje weggeduwd door de Teskey Brothers.
0: Die zijn iets wat vergelijkbaar, ja.
1: Ja, ja, maar ja, die horen we nog wel.
0: Ja, oké, niet per se op Blend, maar...
1: Nee, ja, maar ik heb het idee dat de Teskey Brothers meer play hebben dan Rag & Bone Man. Maar misschien heb ik het fout, want het is niet helemaal mijn genre.
0: Ja, ik heb nog een hele grote foto met hem in mijn huis. Maar die heb ik toch maar achter een kast gedaan, omdat het heel awkward is om naar een hele grote foto van Rag & Bone Man te kijken elke dag.
1: Dat is een beetje gek, ja.
0: Ja, ja. Maar goed, het zit erop, Howie.
1: Zo snel?
0: Ja, het is 7 voor 6.
1: Oh jee.
0: Dus we hebben nog 1 nummer wat we voor je gaan draaien als je aan het luisteren bent. Maar blijf lekker luisteren zometeen, want er komt veel goede muziek aan. High Five bijvoorbeeld, She's Playing Hard to Get. De dames van Destiny's Child zijn nog steeds independent women.
1: Ook dat nog.
0: DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince die zeggen You Can Always Ring My Bell. En je hoort ook dit nummer. Ze hebben tegen hem gezegd, kom hier nooit meer. We willen je feest niet zien. Verdwijn.
1: Michael Jackson.
0: Je wist het bij die eerste regel al?
1: Ja, maar ik dacht, ik geef je nog even die tweede. Want laatst had ik het fout, toch? Toen dacht ik...
0: Oh ja, ja, ja. Ja. Nee, dat had je helemaal goed, Howard. Wat brengt de avond?
1: Ik heb een avondje vrij.
0: Oh,
1: en daar
0: lekker
1: ga ik van genieten, want er komt een leuk dynamisch weekend aan. Dus I'm a stay put.
0: Oké, okay. Nou, heel veel plezier. Nou ja, ik had een afspraak, maar die gaat niet door.
1: Oh.
0: Want die vriendin is ziek. Dus ik ga met de staart tussen de benen naar huis.
1: Ah, chipotty.
0: Ik hoop dat er eten is. Hey, vandaag was het eenjarige sterfdag, of de sterfdag van D'Angelo. 1 jaar geleden sinds zijn overlijden. En we hebben heel veel van hem gedraaid. Er komt, als het goed is, vandaag of morgen een mooi gesprek dat jij met Latanya Alberto had over D'Angelo online. En toen dacht ik, laten we dan ook een tribute van Latanya draaien. Dat zij heeft opgenomen samen met het Metropool Orkest. Really Love. En ik zeg er meteen bij, zij zingt het refrein iets anders. Dus niet denk van, wat gebeurt hier nou? Het is absoluut prachtig. Ga ervan genieten. En een hele fijne avond.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend. 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hart Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixu. Blend. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichten brand.